Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Hetes Tin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

FM 1.3.5.7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom, je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen, want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

used, to be used in this holy place. I said words.

Come on, somebody just begin to worship God.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ja, geliefde, prijs God met dat gado gelangtangi dat we door naar a zevende sessie die zie, voor een programma die zie, voor u bij de bieden a heer wiki wie tak abra geloof. En te de mante ook toe, wie wang gomoro fara. En te de mante, wie wang niet tak dan a you, wie wang luk a tekst is de wie bet tak abra, voor wie kan jepi voor bouw a kondre. Lord, we want to make we happy for both sides of the country. We are the ability, and we can do that. We now begin go in a strive earner, so that we can become higher position in our country. But let me work on which work on a plastic fabric, of where you work in a winkel. You all to deliver one bijdrage to can happy both our country this year. Wat tekst schreef je in de 2 Kronieken, hoofdstuk 7, vers 14. Een tekst schreef je en dat dacht je, als mijn, ja, sorry. Ja, een tekst daar zo dacht je, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, voor uw moeder zich, en zij bidden en ze kunnen mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Geliefde, het laatste punt voor mij, dat ik abri believe voor je, moest desondanig voor konan prezen dat ik je herstel akondre dis hier. Je ziet dat Gado giwe een pis verantwoord. En een pis verantwoord is dat Gado giwe, dat ik abri believe voor je, een relatie voor je naar een, kan tjari kinky kong in akondre. En persoonlijk geloof ik ook dat we naaf de echt naar hoge positie in akondre. Hoe kan je die geestelijke verandering komen? Aan wie speel je werken? If you know what's my side, it's a hustle. If you know what's my, wie speel je werken? Mijn naam kan alle werken precies niet worden. Maar wie speel je werken? A Bible book taki, als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen. Dus ongeacht je status, ongeacht zomaar naar jou. Maar zolang je accepteert Jezus Christus na in je leven. You don't want to be a dingado. You don't want to be a reddingsgeloof. Is up that Christus ook een bak af kon take a gemeente. En you act in a juiste pressie. En you begin to seek gado. That Bible book that you, the sort of madisi, can kinky a geestelijk atmosfeer. The sort of madisi can kinky win a atifu gado. For that kinky ko in a kondre. Me beg it to that we sa dena pressie. Dat Gado kan je pi voor kan chari kenki kon na inuit kondre. Voor kan je pi bouw a kondre disi. Als geloof liever, ik zou je kunnen pressen voor kan bouw a kondre. We moeten het land bouwen, geliefde. En een opdracht voor ons, maar de opdracht voor mij naar jou allemaal. Laten we ook in onze buurt beginnen. In een buurt die pewetang, voor kan je bouw a kondre. Ja, not de ones maar die het trouwen vuil. Uit je wagi, maar er was maar die trouwe vuil hier en daar langs de wegen, maar begin er een voorbeeld daarbij. Zo een vast ook toe, je hebt je bouw aan kondre. Je begint naar je buurt, je begint klein, je begint klein. Je kan zorg ervoor dat gedierte, nee, kon aan pressie, die het je alle soort ziki. Maar ook toe, muggen, dat je het aan fara, weet je wat ziki eligen worden. Achikungunya, ik heb begrepen, het komt door muskieten. Maar alle de sansi lobiwang, is zorg over ook dat Tewi sa go op een nette manier om, nanga aan milieu. Laten we daar beginnen als kind van God. Kun je begin daarbij, met de buurtjes, maar zie ook dat, hé, je de wans ma, je de wans draai libis ma, je de wans bribis ma, en je hebt je bouw a kondre. En dat sa de wans blessing, dat sa de wans zegen. Kun je begin a scoren, ja? Kun je beginnen naar de score dat we primi libi daarbij en geef aan dat we naar drie libis maar en we gobo om met onze medeleerlingen, we gobo om met onze mede-collega's. Kun je gobo om naar de smani lombotowi en dat was sorry van dat we hebben bouw akondre, we de one voorbeeld. Amen. Maar tegenwoordig is het ook Abraham dat wij het land moeten bouwen. Kan het ook betekenen ons gezinnen, de gezin, dat wij hebben gebouwd, dat wij hebben geïnvesteerd in de gezinnen. We denken, iemand denkt, prediking, we halen aan, dat om een voorbeeld. En we denken, iemand de festival kan je bouwen naar je gezin, dat om een voorbeeld. En dat voorbeeld zou je de vooral, dat voorbeeld in het dini voor God. Liefde, om een voorbeeld. Papa en mama, om een voorbeeld. Gideon King in die adini voor God. Die geloof leven door te volharden. Maar ook om serieus te zijn. Joop King moest maar zien dat je begint. Joop King moest maar zien dat je leest die woorden voor God. Niet alles hoe kan doen aan woorden, ja, verbaal, non-verbaal. Maar hoe kan je ook doen non-verbaal. Dat dipt je is zien dat tegen zo'n tijdstip, papa en begint. Tegen zo'n tijdstip. Mama, de bezig in lees haar woord. Je onderzoek haar woord. Geloof me, geliefde. U tapt zo'n fase ook toe. Ik kan je bouwen. Ik kan je bouwen. Vanaf mijn grokon, leek ik Chimboy. Hebben we altijd geleerd. Vooral op de dinsdagen. Hoe ben je dom naar ons. En hoe ben je gezinsbed stond. Vaar de nana de gezinsbed stond. De deden ze. Vaar de ouders. Ik dacht dat je abra woord of gado. Nana de ching. Hoe kan je bouw dem je op naar afassie dat je met dit je tek een voorbeeld. De Heer heeft mij gezegend. Soms stem ik hier dat je heeft me bezig met mijn muziek. Dat met dat prijs God. Want van kind af heb ik het geleerd van mijn vader. Hoe ik al leer play gitaar. Mijn papa leert me play gitaar. En ik wilde niet. Ik had geen zin in. Ik wilde gaan voetballen. En hij zei wel lees. Ja, hij heeft me gecorrigeerd. Zwaar gecorrigeerd. En dat heeft me ook geholpen dat aan de dag van vandaag dat ik kan horen wat instrument en ik kan play instrument. En misschien de chief me ook toe. Ik tik instrument en de play instrument. Geliefde, laten we een voorbeeld geven. Want dat is zo ook dat we dragen we geloofsleven over. We dragen we bribilibi over. Zet niet te heugelen en te roddelen met uw kind. Nee, no, doe dat niet. Of nog vloek uw kind. Maar dan doe boom, tsa doe boom, a blessing dat je ook contact hebt. Au shen en au nemen mee. Dat wil ook zeggen dat je bouwt naar je gezin. We moeten ook bouwen naar je bediening. We moeten ook bouwen, geliefde, naar je bediening. Dat ook kan kario. Dat ook kan geen one bediening. Ik kan vertrouwen aan bediening toe. Maar je moet bouwen naar je bediening. Je moet in je bediening investeren. Ja, wie is dat ook kario? Geliefde, je moet investeren in aanbediening voor jou. En dat zo many manieren doen. Ze leven maar en zeggen, ja, God karmi en het is voldoende. Nee, er zijn scholen. Er zijn bijbelscholen. Er zijn studieboeken. Duik in een woord. Go onderzoek een woord, geliefde. Ik had het ook aangehaald in one day programma. We hebben betekend dat vanaf 8 jaar een profetiewoord komt. Dat God wil gebruiken mee. Maar, minder, hoor een woord dat je want. Ik denk dat het serieus is en ik investeer. Ik investeer naar in mijn schrift. En tot de dag van vandaag wil ik ook naar mijn schrift. Omdat voor een woord die God betekent, kan kiezen body. De God spreekt wat woord over jullie, want ik maak voorbereiding. Je moet je klaarmaken, ik maak voorbereiding. Je moet stellen op, je moet wachten, God. Je moet doen aan je. Dat wil zeggen, je respecteert een woord die God tak Abraham. Nog eens doen, dan is het al goed. Nee, maar je moet ook investeren. Investeer in je bediening. Ja, doe een training. Doe een bepaalde studie. Doe een training. If Masra Taki, mijn mamtje, mijn omamtje, Bakawan Tuyari, Jotron directeur. Ja, dat ik begin doen aan een woord te dat. Ja, toch? Ik begin studeren. Ik begin leesboeken. Je moet gaan werken aan je karaktervorming. Je moet gaan werken aan je Nederlands of aan je Engels niveau. I don't know. Maar je doet ons aan je. Dat want dat je investeert in een bediening. We moeten ook bouwen naar in een bediening, geliefde. Bouw naar je toekomst. Bouw naar een roeping die God ook naar je. Make with the one bouwer. Omdat een bribi libi, I'm sorry van dat werkelijk met de bribisma. Met de bribisma. En wie is de bribisma? Ik zorg dat we de bribisma. Terwijl bouw naar wie kondre. Terwijl bouw naar wie gezin. ak tewe dragon stage bay na obbo pusma na kondre ala perspide probe dragon stage bay. Dragon stage bay na in a gemeente pe je bezoek. Maar ook te worken naar je eigen. Worken naar je bediening. Investeer in je bediening. Volg een training. Lees boeken. Nog vanuit de Motakia. Gado Karmi, ik ben geroepen. En dan. Je hebt sommige mensen met Takia. Ja, en de Duanboruk tapa tekst. Die zien bij Jezus tegen de discipel dat. Maak nog een keer druk. Te lever je over. Ja, wanneer zij je over leveren. If you know something, that you that pay we or take a bra, a case or take a bra, and I'll take do you. That I can persist today one attend that the be moon of the disciple who beca preach a word and the be chade gonna crew to Allah so sunny. But when you had pre the girl, you would be forbade a marker. And who can make one boom forbidding, he abbey, yeah, you have the hell he is known them, but no others got all to that in take lady, but in the death and that. Maar geliefde, met dit alles wil ik zeggen, ik zal niet verder ingaan hierop, maar met dit alles wil ik zeggen dat investeer in je bediening, investeer in Asansi Gadogina you, doe een training, take leren, zodat ik kan doen boom en smaak kan geniet ving, maar ook doe Gadot dat ik kan geniet ving. Vader in de hemel, met aki grand tangi. Grand tangi dat u door nou aan einde, Gadot Mazrafu Aseri, die ze proberen dat ik abra geloof. Ja, vader, is stel een vraag. Efte kom bakayus ashi a srefi bribidati gado yepwi da yuno mo ka yepwi mi masra gado giwi krafti me begi baba dat ibruan di besa kana in de bribi dat baka yere fu ne pride ken gisi dat desa kom bakana in i bribi gado yepwi gado wi di e verslap gado fu no verslap moro langa mafka opotana fu gado en libi solek fayu e aksi fu heer ek drage iderop en u machtige handen ik bid voor Suriname. Dat me begi den bribiwan die hebben klein belangrijke en hoge posten in de kondre disi. Dat is a yep de masra dat desa hori a bribi. Gado fanava moro oruango mita moro yongwan. Gado masra me begi gado yepi gado fu hori a bribi. En gado fu yuno sakana ini bribi. Alasan di bedele kwa hinder. Gado me begi papa dat je pot me free fu a hinder disi. In Jesus naam. Dat u geloof zal de versterk met Gado. En dat u Jusa apprecieert in de Nawi. Met dat ik grand dank voor uw genade. In de naam van Jezus Christus. Wees verheven, mijn God, mijn Vader. In alles wat wij zullen doen. De eer en glorie van uw machtige naam. Jezus Christus. Gado bless a radio station DC. Is afzade af van Odo. Gado make you make door op abrading. En make a blessing voor uw konade in tafel. In Jezus naam. Zo met dat ik grand dank met Gado. Voor dat blessing voor u, Abrawi, in Jezus' naam. Volk van God, wees gezegend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend, wees sterk en moedig. Zit er niet, maar zie op uw God, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Dank u wel, Vader. Geliefde, met dat ik graag denk dat ik ben van Arki Allah de Dedici. Meneer Waksam Joshua, apostel bij Temple of Christ Ministries aan de Menkendam. If you want to react to my program, you mag reageren. En mijn telefoonnummer is 857-2487. 857-2487. Maar ik ben ook op Facebook, Waksam Joshua. Of Pastor Waksam Joshua. God zegen u. Tot de volgende keer.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is breng uw lichaam tot onderwerping, halleluja. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Halleluja. Nu u hebt begrepen, geliefde, dat uw geest het heilige der heiligen is en de leiding moet nemen, terwijl uw ziel getraind is om te volgen, is er nog één essentieel gebied dat aandacht behoeft, zegt Pastor Chris, uw lichaam. Uw lichaam stemt niet automatisch overeen met het leven van God in uw geest. Nee, het moet onder controle gebracht worden. Daarom zegt het woord in Romeinen 12 vers 1, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. God heeft zijn deel gedaan, geliefde, door uw geest opnieuw te scheppen. Maar het overgeven van uw lichaam, het aan hem aanbieden als een levend offer, is uw verantwoordelijkheid. De apostel Paulus geeft verder inzicht in 1 Korinthe 9 vers 27. Maar ik oefen mijn lichaam, halleluja. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Dit betekent, geliefde, dat het lichaam gedisciplineerd en getraind moet worden om in overeenstemming te komen met uw geest. Het lichaam heeft zijn eigen neigingen. Het reageert op gewaarwordingen, begeerten en prikkels van buitenaf. Halleluja. Het wil handelen op grond van wat het voelt. Maar u bent een geestelijke wezen, geen lichaam. U woont in een lichaam. Daarom kunt u zich niet door uw zintuigen laten beheersen, geliefde. Nee. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 13, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Naar het vlees leven, geliefde, betekent geregeerd worden door het lichaam en zijn impulsen. Maar dat is uw leven niet. Dat is uw leven niet, geliefde. U leeft door de geest. Halleluja. En zoals het slotgedeelte van Romeinen 8 vers 13 verklaart. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Halleluja. Glory to God. Dat betekent, geliefde, dat u door de Heilige Geest de werkingen van het lichaam doodt, zijn impulsen teniet doet en het in overeenstemming brengt met Gods wil en doel. Dit is geen onderdrukking. Het is meesterschap. Halleluja. Uw geest, geliefde, die één is met de Heilige Geest en vervuld is met het leven van God, neemt de leiding. Uw ziel vernieuwd door het woord, stemt ermee in. Vervolgens wordt uw lichaam tot gehoorzaamheid gebracht. Dit is de volledige orde van het christelijk leven. Halleluja. Geest, ziel en lichaam in overeenstemming met het woord van God. Halleluja. Laat uw lichaam, geliefde, uw leven niet bepalen. Dat is de oproep vandaag van Pastor. Of uw reactie beheersen. Laat dat niet gebeuren, geliefde. Of het nu zwakte, begeerte of enige vorm van druk betreft, neem vanuit uw geest de leiding, geliefde. Bied uw lichaam aan God aan. Laat het zijn doel dienen. Halleluja. Als u symptomen van ziekte voelt, verklaar dan: nee, mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Daarom is het immuun voor ziekte, kwalen en gebrek. Weiger, geliefde, ziekte in uw lichaam toe te laten. Dat is een onderdeel van het in overeenstemming brengen en overgeven. Halleluja, houden van uw lichaam aan God. Overgegeven houden van uw lichaam aan God. Halleluja. Wat een rhapsodie vandaag. Wat een rhapsodie, geliefde. Breng uw lichaam tot onderwerping. We zullen verder samen bidden, geliefde. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het gezag van uw geest in mij. Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Ik bied het aan als een levend offer. En breng het tot onderwerping aan. Uw wil en aan uw wegen. Ik weiger om geregeerd te worden door de zintuigen of natuurlijke impulsen. Ik wandel in harmonie met de geest, te alle tijden in overeenstemming met uw volmaakte wil in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, voelt u zich vrij om ons de thema van de dag op te sturen. En dat is, breng uw lichaam tot onderwerping, halleluja. Dit stuurt u naar ons op het nummer 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico.

0: Vurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerpelanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus heb je het checken, Smara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
4: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
3: Hè? Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat zei dat hij.
4: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen, ba. Verfi. Na anyo merkt op. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Maar op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig, Tori, voor Alfa Jobo. Dus, if me bij de you. Mibo ver van haar 4 jaar.

en helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon?

0: de Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Goedemorgen, luisteraars. Ik groet u ook deze morgen weer in de naam van Jezus Christus. En ik heet u welkom bij het programma van de Church of the Living God International. Ik ben Albert Wolff. En ook deze morgen wil ik met u naar Gods woord gaan om te zien wat Gods woord ons te zeggen heeft. Vorige week hebben wij gezien van hoe is God begonnen zich te openbaren. En hoe heeft God zich aan de mensen bekendgemaakt. En hierbij heb ik steeds dus het woord van God geciteerd. Wat is het wezen van God? Wat vraagt God van de mensen? Al deze dingen hebben wij aan de hand van het citeren van Gods woord laten zien. Kan de mens zoals hij van nature is God kennen? Wat scheidt de mens van God? Wat is zonde? Ik heb steeds Gods woord geciteerd en Gods woord antwoord laten geven op deze zaken. Vanmorgen gaan we verder. En vanmorgen gaan we zien wat de Bijbel ons verder leert. Van wat is het gevolg van de zonde? Wat is het gevolg van de zonde? Wel, de Bijbel leert ons dat gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Romeinen 5 vers 12. Dan lezen we, de ziel die zondig, die zal sterven. Ezechiël 18 vers 4. Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Zegt Jacobus 1 vers 15. En het loon dat de zonde geeft, is de dood, zegt Romeinen 6 vers 23 ons. Wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Johannes 3 vers 36. En dat is het gevolg van zonde. Wat is Gods houding nu tegenover de mens en zijn zonde? Wel, we lezen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Ezechiël 33 vers 11. Verder citeer ik u Gods woord, de Heere is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeligd worden. Handelingen 3 vers 19. God verkondigt heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Handelingen 17 vers 30. Dat is Gods houding ten opzichte van de mens en zijn zonde. Heeft God iets aan dit probleem gedaan? Ja, wel ja. Een tekst die we allemaal kennen, denk ik. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. God bewees zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Romeinen 5, vers 8. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Marcus 10 vers 45. God heeft iets gedaan aan dit probleem, ja. Wat moet ik doen om behouden te worden? Wel, de Bijbel zegt, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Handelingen 16 vers 31. Jezus zeide, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Johannes 10 vers 9.
Indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Zeg Romeinen 10, vers 9 en 10. Niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming heeft God ons gered. Wat moet ik doen om behouden te worden? Dat is wat Gods woord ons zegt. Verder zien wij, hoe bewerkt de dood van Christus ons behoud? Hoe is het dat door de dood van Christus wij gered kunnen worden? De Bijbel zegt weer, Christus Jezus heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Titus 2 vers 14. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Hebreeën 9 vers 22. Gij zijt vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Christus is eenmaal verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Hebreeën 9 vers 26. Zo bewerkt de dood van Christus ons behoud. Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. 1 Petrus 3 vers 18. En dan lezen we ook nog, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zegt 2 Korintiërs 5 vers 19 ons. Is er een andere weg om behouden te worden? Wel, Handelingen 4 vers 10 en vers 12 zegt dit, de naam van Jezus Christus, de Nazareer. De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor zij moeten behouden worden. Handelingen 4 vers 10 en 12. En dan? Jezus zei duidelijk, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 vers 6. Hij heeft niet gezegd, ik ben één van de wegen. Ik ben één van die waarheden. Of ik ben één van die soort, van de soort levens. Nee, hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 vers 16. Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Er is geen andere weg om behouden te worden dan Jezus Christus. Luisteraars, ook deze morgen roep ik u op, geef uw leven aan Jezus. Kies voor hem, daar waar u bent vanmorgen. Als dit tot u gesproken heeft, roep hem aan daar waar u bent. Vraag hem, Heer Jezus, ik wil u vanaf vandaag volgen. Ik wil u dienen. Ik geef mijn leven aan u. Kom in mij, verander mij. Vergeef mij mijn zonde. Reinig mij van mijn zonde. En maak mij een nieuw mens. Ik wil u dienen van deze dag af. Spreek deze woorden ongeveer ook tot hem. Zeg het vanuit uw hart tot hem. En dank hem voor wat hij voor u doet. In Jezus' naam. Een gezegende zondag verder.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Let the fire fall, oh Lord.
2: World Revival Fire Conference. Ik ben Arthur Dissels van gemeente Het Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
3: The right one.
4: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
5: yeah,
4: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
6: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
4: It's my number one.
6: Golden Brand Margarine.
7: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Thank you, because you keep on blessing.
9: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Ja, geliefde, prijs God met dat gado gelangtangie dat we door naar a zevende sessie die zie, voor een programma die zie, voor u bij de bieden a heer wiki wie tak abra geloof. En te de mante ook toe, wie wang gomoro fara. En to the mountain, we want to talk down a you. We want to look at text as the we talk about how we can help football a country. Lord, we want to make we help football sera na country. We are be alleki, and we can that do. Unafu bigi go, ina strive ernar, sonte fu kan.

0: klein hoge positie in Akondre. Maar let bij je werk op. Weet je werk naar een plastic fabriek? Of waar je werkt in een winkel? Je ook toe kan leveren een bijdrage. Dan kan je op je bouw Akondre DC. Want tekst schreef je in de 2 Kronieken hoofdstuk 7 vers 14. En tekst schreef je aan dat dag als mijn, ja, sorry. Ja, attack daar ze dan in. En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, vermoeden zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Geliefde, het laatste punt voor mij, attack je abribilibi fui. Moest desondanig voor konan prezen dat ik je herstel akondre disi. Je ziet dat God ook je een pis verantwoord. En een pis verantwoord is dat God ook je. Dat ik je abribi libi voor je. A relatie voor je naar een. Kan tjari kinky kong in akondre. En persoonlijk geloof ik ook dat we naaf de echt naar hoge positie in akondre. Hoe kan tjari geestelijk verandering komt. A wist bij je work op. If you know what's my side, it's a hustle. If you know what's my whisper, you work. Me no matter all our work, press no do it. But whisper you a work. A Bible book taki, als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen. Dus ongeacht je status, ongeacht zomaar naar jou, maar zolang je accepteert Jezus Christus na in je leven, je de was maar die dingado, je de was maar die abi a reddingsgeloof. Is op dat Christus ook een bakken voor kontek en gemeente. En je had die naar juiste pressie. En je begint voor zoeken, gado. Dat Bijbelboeken dat je de soorten medici kan kinken aan geestelijke atmosfeer. De soorten medici kan kinken. Wie die had die voor gado. Voor dat kinken in je kondre. Je begint die dat we zijn de na pressie. Dat gado kan je voor kan tjari kinken in je kondre. Hoe kan je bij bouw akondre disi? Als geloof liever, ik zou je kunnen pressie. Hoe kan bouw akondre? We moeten het land bouwen, geliefde. En een opdracht voor ons, maar de opdracht voor mij naar jou allemaal. Laten we ook in onze buurt beginnen. In een buurt die pewetang. Hoe kan je bouw akondre? Ja, niet de ons maar die het trouwe vuil uit je wagi. Niet de ons maar die het trouwe vuil hier en daar. Langs de wegen, maar begin te een voorbeeld dapper. Zo een vast ook toe, je hebt je bouw akondre. Je begint naar je buurt, je begint klein, je begint klein. Je kan zorg ervoor dat gedierte, nee, kon aan pressie, die eten alle soort ziekte. Maar ook toe, muggen, dat deed aan fara. Weet je wat ziekte en liggen in de achikungunya, ik heb begrepen, het komt door muskieten. Maar alle de samzielen, je zorg ervoor ook dat Tewi. Ze gaat op een nette manier om, naar een milieu. Laten we daar beginnen als kind van God. Kun je beginnen daarbij? Met de buurt is maar, zie ook dat, hé, je doet een sma, je doet een draailibisma, je doet een bribisma, en je hebt je bouw akondre. En dat is de one blessing, dat is de one zegen. Kun je beginnen naar scoren, ja? Kun je beginnen naar de scoren, dat we bribilibi daarbij, ik geef aan dat, hé, we naar draailibisma. En we gaan om met onze medeleerlingen. We gaan om met onze mede-collega's. We gaan om naar de manilombotowi. En dat is sorry van dat we hebben bouw akondre. We hebben een voorbeeld. Amen. Maar tegen woorden is dat ook te abra dat wij het land moeten bouwen. Kan het ook betekenen ons gezinnen. De gezin. Dat we hebben bouw. Dat we hebben investeerd in de gezinnen. We denken in one thing, prediking, we halen aan dat om de one voorbeeld. En we denken in one festival kan je bouwen naar wie gezin, dat dat om de one voorbeeld. En dat voorbeeld zou je de vooral, dat voorbeeld in dat dini voor gado. Geliefde om de one voorbeeld. Papa en mama om de one voorbeeld, die dem ching in dat dini voor gado. Die geloof leven door te volharden. Maar ook om serieus te zijn, Joepje moest maar zien dat je begint. Joepje moest maar zien dat je leest en wordt voor God. Niet alles hoe kan doen aan woorden, ja, verbaal, non-verbaal, maar hoe kan doen ook doen non-verbaal. Dat Joepje is zien dat, hé, tegen zo'n tijdstip, papa is begint, tegen zo'n tijdstip, Mama, de bezig in lees haar woord. Ik onderzoek haar woord. Geloof me, geliefde. U tap zo'n fassie ook toe. Ik kan je pie bouwen. Ik kan je pie bouwen. Vanaf mijn grokong, leek ik Chimboy, hebben we altijd geleerd, vooral op de dinsdagen, hoe ben je dom naar Osso en hoe ben je aan die gezinsbed stond. Vaak de jongen die gezinsbed stond, de deed hij zich. Vaak de ouders, de tak, het abra woord of gado, naar de ching, hoe kan je pie bouw de ching op naar afassie, dat hij met de ching tek een voorbeeld. De Heer heeft mij gezegend, soms stem ik hier de ching met de bezig naar mijn muziek, dan met dat prijs God. Want van kind af heb ik het geleerd van mijn vader. Hoe ik geleerd play gitaar. Mijn papa leert me play gitaar. En ik wilde niet. Ik had geen zin in. Ik wilde gaan voetballen. En hij zei, wat lees. Ja, hij heeft me gecorrigeerd. Zwaar gecorrigeerd. En dat heeft me ook geholpen. Dat aan de dag van vandaag. Dat ik kan horen wat instrument. En ik kan play instrument. En misschien de chief me ook toe. Het tik-instrument en de play-instrument. Geliefde, laten we een voorbeeld geven. Want dat is een soort ook dat hij, wie het draagt, wie geloofsleven over. We dragen wie bribilibi over. Zet niet te heugelen en te roddelen met uw kind. Nee, no, doe dat hij. Of nog vloek je kind. Maar dan doe boom, die sadu boom. A blessing dat hij ook contact op kind. Au shen en au nemen mee. Dat wil ook zeggen. Dat je bouwt naar je gezin. We moeten ook bouwen naar je bediening. We moeten ook bouwen, geliefde, naar je bediening. Dat ook kan kario. Dat ook kan geen bediening. Ik kan vertrouwen aan bediening toe. Maar je moet bouwen naar je bediening. Je moet in je bediening investeren. Ja, wie is dat ook kario, geliefde? Je moet investeren in je bediening voor je. En dat zo many manieren doen. Ze leven maar en zeggen, ja, God karmi en het is voldoende. Nee, er zijn scholen, er zijn bijbelscholen, er zijn studieboeken. Duik in een woord, go onderzoek een woord, geliefde. Ik had het ook aangehaald in one day programma. We betekent dat vanaf 8 jaar een profetie woord komt, dat God wil gebruiken mee. Maar, hoor een woord dat je want, me take een woord serieus. En we investeren. We gaan investeren naar in misrevi. En tot de dag van vandaag. We roken naar misrevi. Omdat voor een woord die God betekent. Kan kies body. De God spreekt wat woord. Abra, jullie hebben. Je maakt voorbereiding. Je moet je klaarmaken. Je maakt voorbereiding. Je moet stellen op. Je moet wachten God. Je moet doen zijn. Dat wil zeggen. Je respecteert een woord die God tak abra jullie. Nog eens doen. Dat is het al goed. Nee. Maar u moet ook investeren. Investeer in uw bediening. Ja, doe een training. Doe een bepaalde studie. Doe een training. If Masra Taki, mijn mamtje, mijn omamtje, Bakawan Tuyari, Jotron directeur. Ja, dat ik begin doe een zin naar een woord dat hij. Ja toch, ik begin studeren. Ik begin leesboeken. U moet gaan werken aan uw karaktervorming. U moet gaan werken aan uw Nederlands of aan uw Engels niveau, I don't know. Maar je doet een zanje. Dat want dat je investeert in een bediening. We moeten ook bouwen naar in een bediening, geliefde. Bouw naar je toekomst. Bouw naar een roeping die God ook naar je. Maak met de one bouwer. Omdat een bribi libi, I'm sorry van dat werkelijk met de bribisma. Met de bribisma. En wie is de bribisma? I saw dat met de bribisma. Te we bouw naar je kondre. Te we bouw naar je gezin. En te we dragen steentje bij naar opbouw voor ze naar kondre. Alla perspide probeer dragen steentje bij. Dragen steentje bij naar in een gemeente bij je bezoek. Maar ook te werken naar je eigen. Werken naar je bediening. Investeer in je bediening. Volg een training. Lees boeken. Nog vanuit de Motakia. Gado Karmi, ik ben geroepen en dan. Je hebt sommige mensen met Takia. Ja, en de doanberoep dat van tekst die ze bij Jezus tegen de discipel dat maak, nog een keer druk te de lever je over, ja, wanneer zij je overleveren, if je nog op zijn dat dat ben je ook te kabra, ach, je zo te kabra en ook tak door je. Dat, hij tak precies te de, want attend dat die, de ben moeilijk de discipel van beka, preek jouw woord bij en de ben, tja de go naar kuru toe, alas o sani. Maar wanneer u gaat prediken, u moet u voorbereiden maken. En voor kan ik een boel voorbereiding. Je hebt de Heilige Geest nodig. Maar nu onderschat ook toe dat in tek leri, pa in de des andati. Maar geliefde, met dit alles wil ik zeggen, ik zal niet verder ingaan hierop, maar met dit alles wil ik zeggen dat investeer in je bediening. Investeer in Asansi Gado Ginayu. Doe een training. Tek leri, zodat ik kan doen boom. En ze kan geniet ving, maar ook toe Gado dat ik kan geniet ving. Vader in de hemel, met aki grand tangi. Grand tangi dat u door nou aan einde Gado Mazrafu Aseri, die ze probeert dat ik abra geloof. Ja, vader, is stel een vraag. If they come back to us, she a srefi bribidati. Gado yepwi. Da you no mo ka yepwi mi masra. Gado give it krachti. Me begi baba dat ibruan di besakana in de bribi. Dat baka yere fu ne pride kengisi. Dat desa come back na in de bribi. Gado yepwi, gado we di e verslap. Gado fu no verslap moro langa. Mafka opotana fu gado. En libi solek fa yue aksi fu yi. Heer, ik draag het ieder op in uw machtige handen. Ik bid voor Suriname. Dat me begi den bribi wan die ebbe klein belangrijke en hoge posten in de kondre disi. Dat is a yep de masra dat desa hori af bribi. Gado vanaf amoro oruango mitamoro yong wang. Gado masra me begi gado yepi gado fu hori af bribi. En gado fu yuno sakana in die bribi. Alasan di bedele kwa hinder. Gado me begi papa dat je pot u free fu a hinder disi. In Jezus naam. Dat u geloof zal versterken met Gado. En dat u ons zal appreciëren naar wie. Met dat ik granten voor uw genade. In de naam van Jezus Christus. Wees verheven, mijn God, mijn Vader. In alles wat wij zullen doen. De eer en glorie van uw machtige naam. Jezus Christus. Gado bless our radio station this year. Is afzijde af van Odo. Gado make you make door op abraden. En make a blessing voor uw konaden daarvoor. In Jezus naam. So met dat ik granten met Gado. Voor dat blessing voor u, Abrawi, in Jezus' naam. Volk van God, wees gezegend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend, wees sterk en moedig. Zit er niet, maar zie op uw God, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Dank u wel, Vader. Geliefde, met dat ik graag denk dat ik ben van Arki Allah de Dedici. Meneer Waksam Joshua, apostel bij Temple of Christ Ministries aan de Menkendam. If you want to react to my program, you mag reageren. En mijn telefoonnummer is 857-2487. Maar ik ben ook op Facebook Waksam Joshua of Pastor Waksam Joshua. God zegen u. Tot de volgende keer.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Mis Lovie Shalom.

0: moment dat het zover is, voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSBS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. En wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Plus hebben chat kost, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
6: Hé broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Hè?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat zei dat ie.
6: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies mi tegik, ba. Verfi. Na anju merk tog. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
7: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
8: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
9: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde broeders en zusters, luisteraars, goedemorgen. Ik heet u welkom in het programma De Hernutter op deze zondagmorgen. Mijn naam is Lavanti Dennis, pastoraal werker in gemeente Latour. Ik hoop dat u de dag goed bent begonnen en bid u God zegen toe in elke stap die u zult ondernemen. Het is mij een waar genoegen om het woord van God met u te delen in uw huiskamer, waar u zich ook mag bevinden op dit moment. Op gepaste wijze dragen we dit samen zijn op aan God de Vader. Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid is u allen toebedeeld in naam van de Vader, de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen luisteren naar de dagwoorden van vandaag. Het is zondag 6 september, de 14e zondag na Trinitatis. De weektekst is genomen uit Psalm 103, vers 2. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Nogmaals, de weektekst. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. De dagwoord van vandaag, zondag 6 september, is gehaald uit Jesaja 51, vers 7. Vrees niet voor de smaad van stervelingen. Word niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. Nogmaals, de dagwoord. Vrees niet voor de smaad van stervelingen. Word niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. Jesaja 51, vers 2. Leerwoord is gehaald uit 2 Timotheus 1, vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Nogmaals, het leerwoord. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timotheus 1, vers 7. Het lied, gezang 167, vers 2. Vrees dan, gemeente, wankel niet, wil Jezus' naam beleiden, wat overmacht gij om u ziet. Uw Heer zal voor u strijden. Eens bandt hij wie zijn oordeel taart, maar wie in liefde trouw verhaart, zal levenskroon verblijden. Dat zijn de dagwoorden van vandaag, zondag 6 september, en ook het lied bij de dagwoorden in de weektekst. Amen.

na unleading from the weak text, will it make you listen Psalm 103, that from the verse 8 to 13. Daar bovenop staat, loof de Heere om zijn genade. Om Psalm van David. Loof de Heere mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend. De kinderen Israëls zijn daden. Van barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij tornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Amen. Tot zover dit gedeelte. Laat ons bidden. Vader God, dank u dat wij hebben mogen lezen in uw woord en daaruit vragen stellen waarmee wij zitten. Vader, uw woord is waarheid. Daarom vragen wij u ook deze morgen dat het woord welke geïnspireerd is door uw geest, dat u ons op het punt brengt om te begrijpen wat daar staat. Amen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallen zijn. En laat het zo zijn dat deze woorden niet ledig terugkeren, Vader. Want het zijn woorden van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Vandaar dat wij tot u komen en vragen ons te verlichten. Amen. Geliefden, broeders en zusters, luisteraars. In onze weektekst, Psalm 103, vers 2, klinkt er een vreugdevolle oproep. Het is koning David die getuigenis doet van zijn ervaring met God. Hij vervat zijn getuigenis in een lied waarbij hij aangeeft dat de Heere verlangt te loven met zijn ziel. Dat is alles wat hij zelf is. Hij maakt hierbij geen onderscheid tussen lichaam, ziel en geest. Hier is David zelf zoals hij is, zoals hij door God gekend is en wil worden. Hij geeft in zijn Psalm 103, vier redenen op waarom zijn ziel God wenst groot te maken en dat ook uitbundig doet. Ten eerste, want God heeft hem vergeving geschonken van alle zonden en heeft zichzelf weer met David, met de mens verzoend.
God heeft de ongezonde relatie die er was hersteld en vernieuwd. En wat David uitzinnig gelukkig maakt, is dat God steeds vergeeft en blijft vergeven. Iedere keer wanneer wij verkeerd gaan, maar ook wanneer wij onze zonden belijden. Bekering, dat moeten wij elke dag. En wanneer hij die relatie herstelt en vernieuwt met zijn geest, vervult hij die mens, David, u en ik, met nieuw leven en blijdschap. Hij zegent ons met zijn goede gaven en eeuwig leven. Ten tweede, want God is goed voor allen. God is op zijn manier goed voor Israël. Hij heeft zich aan hen geopenbaard en hen gezegend en genade bewezen. God heeft zich gehouden aan zijn belofte en is steeds weer vol medelijden geweest, geduldig en overvloedig in zijn goedheid jegens de mens. Indien de Heer ons onze zonden zou toerekenen, wat zou er dan van ons zijn geworden, zegt David. Niemand zou het overleefd hebben. David is zich daar heel goed van bewust. En u en ik. God richt op ons op wanneer wij falen en vallen. Hij leidt met ons mee. Wanneer wij onterecht worden bejegend, worden beschuldigd of ons pijn wordt aangedaan. Hij leidt met ons mee wanneer wij koppig, hardvochtig en liefdeloos handelen. Liefdeloos tot hem en naar elkaar toe. Hij leidt met ons mee wanneer wij eerder voor het kwaad kiezen dan voor het goede. Hij leidt met ons mee en is ons genadig omdat hij onze tekortkomingen kent en weet hoe wij in elkaar zitten. Niets is voor zijn ogen verborgen. Daarom blijft hij ons beschermen. Hij beschermt allen die hem willen kennen en op hem vertrouwen. Ten derde, zegt David, het mensenleven is zeer kort en erg onzeker. David plaatst een bloem op het veld als symbool van het leven van de mens in de wereld. Een bloem die op een veld groeit in het wild, heeft geen enkele beschutting tegen de zon en is voedsel voor wild lopend vee. Het heeft ook niet de zorg van een tuinman. Hij staat op zichzelf en moet zichzelf weten te redden van alle gevaren die het bedreigen. Een sterke wind, vertrappende voeten of poten. Het leven van de bloem is dus onzeker. Hij kan er vandaag staan, maar morgen niet meer. Afgeknakt, verdwenen. Niets kan meer aantonen dat daar ooit een bloem gestaan heeft. Zo is het met ons mensen, zegt David. Maar, er is een maar. De mens die op God vertrouwt, die bescherming en beschutting, troost en liefde bij God zoekt, de mens die genade van God de Almachtige ontvangen heeft, die zal Gods goedheid voor altijd ervaren. Want Gods genade is beter dan het leven. En vierde, zegt David, God is de maker van alle dingen. God heeft alles gemaakt. Hij regeert en hij leidt alles met kracht en macht. Alle mensen en alle dingen zijn zijn eigendom. David erkent dus dat hij eigendom van God is. Ook wij als Gods schepping
mogen vandaag met David dit gegeven bevestigen. Wij leven niet voor onszelf en sterven niet voor onszelf. Het zij, geliefde broeders en zusters, luisteraars, wij leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heren. Om het met Paulus te zeggen, ons leven is in Gods handen. Wij zijn hem dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Ook in Jezus Christus. En daarvoor moeten wij hem danken met een hart vol aanbidding en vol lof en eer. Met alles wat in ons is, elke deel in ons is hem dank verschuldigd. Wij mogen ons hart daarom, net als David, heffen tot de Heere, die ons zijn goede zorg, troost, leiding en liefde niet onthoudt, maar overvloedig zegent en vergeeft en juichend doet zingen. Gods liefde houdt nooit op. Laten wij loven en prijzen, net als David, dat we deze zondag, de eerste zondag in september, met de Heere mogen ingaan. Hij houdt van ons. Laten wij als geliefde broeders en zusters proberen te leven zoals God dat van ons vraagt. En samen met David zeggen, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Amen.

Vader God, dank u wel voor uw woord, welke leeft. Heer, dank u wel voor elke hart dat geraakt is op dit moment. En ik vraag u, Vader, om door te gaan in de naam van Jezus. Vader, laat daadwerkelijk dit woord verder gaan. Help aan ieder die dit hoort, het in hart bewaren, dat ze het overpeinzen bij dag en bij nacht. En te weten dat uw woord daadwerkelijk vrijzet, want uw woord is waarheid. Dat ze kunnen weten dat u de mensheid nooit heeft verlaten, nooit de rug heeft toegekeerd, Vader, maar dat wij juist hebben besloten om ons eigen weg op te gaan, Heer. Maar vandaag, en ook ja, vandaag komen wij voor u om met u de verandering te beginnen in ons leven, net als David. In onze huiselijke situatie, in onze relatie met onze broeders en zusters, ouders, familie, collega's, dat wij daar aan verandering brengen en dat uw koninkrijk daar kan komen, Heer. Help ons te vergeven. Help u ons om oprecht toe te geven waar het verkeerd is gegaan, zodat herstel kan komen. Vader, helpt u ons voor wat u ons zegt in uw woord. Heer, we kunnen niets zonder u. We zijn niet in staat te leven

bekend zijn van u met een vreugdevolle oproep, net als David. Wilt u met ons zijn, ook deze week, in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, luister het einde van deze uitzending van het programma De Hernutter. Ik wens u een gezegende zondag en een goede week. Mag ik u nog de zegen meegeven? Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar

0: Bijbellees Marathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.
2: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
3: En ik nieuwe schoenen.
2: Ja, ik ook.
3: En pa, mijn tas is kapot.
4: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Mag niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amara. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Haridoshello. Hallo.

Maranatha, Maranatha. De groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn, lieve, lieve luisteraars, om aantekeningen te maken. Maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen en stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com. Of u kunt ook telefoneren naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. Ik werd afgelopen donderdagavond gebeld door wat luisteraars uit Nederland dat de herhaling abrupt stopte. En ik wil mijn verontschuldigingen daarvoor ook namens Sharon aanbieden. En we zullen samen met de editors erop letten dat dat niet meer gebeurt. Ja, lieve luisteraars, ook heb ik vernomen hoe moeilijk men de laatste editie vond over de geest. En ik ga gewoon heel erg eerlijk zijn. Dat is een indicatie van de staat van uw eigen geest. Want als u dit moeilijk vindt, lieve broers en zusters, dan is dit programma ook een thermometer voor uw geestelijke staat. Want de geestelijke mens, zegt de Bijbel, staat haaks op de vleeselijke mens. En de vleeselijke mens begrijpt geestelijke dingen niet. En daar gaan we vandaag uitgebreid over praten. Dus u gaat ook kijken waar u staat. Maar ik ga ook proberen om het vandaag af te ronden. Er is een vraag gestuurd naar Radio Shalom. Dat vind ik heel fijn, over de geest. En ik zal in deze editie de vraag ook beantwoorden, omdat die netjes erin past. En de vraag komt van apostel Carlos Oliveira. Een apostel die zich niet schaamt om een mail te sturen en een vraag te stellen. Dat is pas nederigheid in een leider, vind ik. Want we hebben niet alle wijsheid in pacht en we mogen ons nooit schamen om vragen te stellen. Wat voor ambt of titel wij ook hebben. We hebben niet alle wijsheid in pacht, mensen. We hebben elkaar nodig. Dus ook wil ik vragen of mijn geliefde broers en zusters ook mij willen bemoedigen om hun mening te geven wat dit programma met ze doet. Maar ook als men suggesties heeft, ik hoor het graag, stuur uw mening ook naar het programma. Doe het maar gerust. Vandaag is de laatste editie van De Geest. En vergeet niet waar het allemaal begon, met Claire Broesch uit Nederland, die ook een vraag stuurde van hoe moet ik me voorbereiden op de komst van onze Heer Jezus Christus. En we hebben 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 aangehaald. Dat alle drie delen, geest, ziel en lichaam, onberispelijk moeten zijn tegen de dag van Christus. We worden allemaal geboren met een geest dat door de zonde, conform Romeinen 5 vers 12, compleet dood is. Dat moet u onthouden. En door een mens, zegt Romeinen 5 vers 12, door een mens of door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Door één mens, door Adam. En we weten dat Adam niet dood neerviel nadat hij gezondigd had. Maar de intimiteit en gemeenschap die hij elke dag had met God in het Hof van Eden in de koelte van de nacht, wanneer de Heer hem bezocht en ze hadden lekker fellowship, dat stopte meteen en ze werden uit het hof gestuurd. Het stopte omdat de Heer niet grapte toen hij zei, de dag dat je van de boom des kennis van goed en kwaad eet, zult gij zeker sterven. En Adam stierf geestelijk. Dat wil zeggen, hij had geen gemeenschap meer. Hij kon niet meer die geestelijke intimiteit met God hebben, wat hij in het hof had. En vanaf Adam tot vandaag leeft iedereen, wanneer hij geboren is, met een ziel en een lichaam, maar een geest die hartstikke dood is. En hij kan geen intimiteit hebben met God.
En Adam had niet alleen maar een geest, maar hij had ook een bovennatuurlijk geestelijk intellect. Daarom kon hij alle dieren namen geven. Het was een supermens. Omdat hij geestelijk was en met God kon communiceren. Hij wist bepaalde dingen die wij nu niet weten. En Adam was een extreem mens, omdat hij zo dicht bij God. En je kan ook zien hoe lang hij geleefd heeft. Wij die tot bekering gekomen zijn, worden door het offer van Christus voor ons aan het kruis levend gemaakt in de geest. 1 Korinthe 15 vers 45. Ik wil het toch even snel met u lezen. Ik heb het hier voor me. En hier staat, aldus staat ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, dat is Christus, een levendmakende geest. Dat ziet u, een levendmakende geest. Door Christus hebben we die levendmakende geest gekregen. Maar ik ga ook laten lezen dat de Heere God die dode geest niet doet herleven. Maar hij haalt hem gelijk tijdens de wedergeboorte weg. En hij zet een nieuwe geest. Mensen, dus uw geest wordt niet opgekalifaterd of gefixt of mooi gemaakt. Hij wordt compleet verwijderd en hij krijgt een totaal nieuwe geest. Omdat die oude geest, die eigenlijk dood is geboren. Om dood is, hoe moet ik het zeggen? Samen met die ziel. Hij was dood. En alleen in Christus wordt hij levend gemaakt. Dus dat wil zeggen, en ieder die geboren is en Christus niet heeft, in een zielse staat gaat waar een zondige ziel uiteindelijk in eeuwigheid zal zijn. En dat is gescheiden van God. Nicodemus was een van de fariseers. Die kwam tot de Heer Jezus. En hij wilde weten, wat is die wedergeboorte? Moet ik weer in mijn moederschoot gaan? En hij was een fariseer, dus een schriftgeleerde. En de Heer Jezus, die had eigenlijk zoiets van, hoe kan het dat jij iemand bent die mensen leert en niet de diepte hiervan weet? Maar toch heeft de Heer Jezus hem uitgelegd wat die wedergeboorte eigenlijk inhoudt. En dan zegt de Heer Jezus dit tot hem in 3 vers 5, Johannes 3 vers 5. Dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Dit is zo belangrijk. Wat uit vlees geboren, als ik uit mijn moeder geboren ben, dan ben ik gewoon vlees. De ziel wordt vlees genoemd. De ziel samen met het lichaam wordt vlees genoemd. En de Heer Jezus zegt, wat uit een mens vlees door een man en vrouw geboren is, is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, door wederom geboorte, is geest. Oké, Ezekiel. Dus laat me dit zo zeggen. Dus je wordt wederom geboren door Jezus Christus. Je leven te geven. Jouw zondig leven door hem te laten reinigen. Je te onderwerpen aan zijn gezag en zijn bloed. Hè, zodat je een nieuwe geest krijgt die God gehoorzaamt. En Ezekiel 36 zegt het geweldig, mensen. Ik vind dit een van de beste teksten om wederom geboorte duidelijk te maken. En de Heere zegt hier zo in Ezekiel 36 vers 26. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen dat dood is, dus niet reageert op God, zal ik uit uw lichaam verwijderen. Ziet u? Die dode waarmee u geboren bent, die niet kan reageren omdat hij van steen is, ga ik uit uw binnenste verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Wauw, ik vind dit geweldig. Dit is het ultieme waar God zegt, ik ga die oude eruit doen en je krijgt een nieuwe geest die God gehoorzaamt en zijn verordeningen
onderhoudt. En ineens kunnen we, als we wederom geboren zijn, God weer horen. We kunnen zijn woord begrijpen. We kunnen nu weer gemeenschap hebben met de Heer. We hebben het gehad over gekend worden. Je kan nu je hart openen. God kan jou kennen. Jij kan hem kennen. Jullie kunnen één worden, één geest zijn. En dat is de grootste sleutel, mensen, om één te worden met God in die diepe intimiteit. En dat begint bij wederomgeboorte. Het begint bij een nieuwe geest die je krijgt. Die geest die God kan ontmoeten. He? Paulus zegt, God die ik met mijn geest dien. De Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, de uren is nu dat men God moet aanbidden, want God is geest en wie hem aanbidden in geest en in waarheid. En een wederomgeboren geest is de geest die God kan dienen intiem. En we hebben het gehad over gekend worden en nu wordt gevraagd door apostel Carlos, waaruit bestaat de geest? We hebben het gehad waaruit het lichaam bestaat. En ik ga volgende week beginnen te praten waaruit de ziel bestaat en wat de ziel is. En hij wil weten van waaruit bestaat de geest. De geest bestaat uit één, het geweten. Geweten is een moraal kompas die je zegt wat goed en wat kwaad is. Een diep, intens weten, een geestelijk weten van wat niet kan en wat wel kan. Daaruit bestaat de geest. En we hebben gesproken waaruit die lichaam bestaat. En de geest kunnen we lezen in Hebreeën 9, vers 14, dat het bloed van Christus het geweten reinigt van dode werken. Dus een geweten dat dood was, en het bloed van Jezus reinigt dat geweten of bewustzijn van dode werken. Mensen, de ziel heeft ook een geweten. Maar die is ontzettend besmet door de zonde. Dus die is selectief wat die wil aannemen als moraal acceptabel of niet. Bijvoorbeeld, elk mens weet van je mag niet stelen. Maar wanneer we willen stelen, dan zetten we die geweten op non-actief en we stelen toch en we gaan het ook nog rechtvaardigen waarom we mogen stelen. Wanneer je bijvoorbeeld hier in Suriname zie je vrouwen en ook in Nederland, mannen en vrouwen, die hebben een buitenechtelijke relatie. Weet u, je weet dat het niet kan, maar je zet je geweten op non-actief zodat je het kan doen. Weet u, en het is moraal niet acceptabel. Bewustzijn, weet je, het kan niet. En toch doen het. We doen zoveel dingen in onze ziel, waarvan we weten dat het niet kan. Ook in de kerk, weet u, zijn er van die seksuele uitspattingen, dat we dingen doen die het daglicht niet kunnen. En zelfs zijn mensen die stelen in de kerk, mensen. Ik heb het meegemaakt, dat er in onze gemeente hele dure dingen werden gestolen door mensen. Ik denk, goed, er werd gestolen uit de kas van de gemeente. Dus een Judas stal ook uit de kas. Dus het is iets van eeuwen her. Dus dan zie je dat, wat is er met de gemeente? Het is besmet door de zonde. Dus die neemt aan wat hij wil aannemen. Die opereert in een comateuze staat en blijft dat doen totdat de persoon sterft. Als de levendmakende geest niet ingrijpt, mensen, met een gereinigd en gezuiverd geweten is de eeuwigheid voor zo iemand een zeer gevaarlijke toekomst. Door voor altijd gescheiden te zijn van God. En daarom hebben we een vernieuwde geest met een gereinigd geweten dat ook vernieuwd is. Waardoor we de capaciteit hebben om niet alleen maar te weten wat goed en kwaad is. Maar we kiezen ook om goed te doen. En we rennen van het kwaad. We weten van, we doen het gewoon niet. Omdat de geest uit God geboren is. En de Bijbel zegt in Johannes, al wat uit God geboren is, zondigt niet. En al wat uit God geboren is, overwint alles. Dus het is weer een superhuman dat je wordt als je in de geest bent. De geest heeft de capaciteit om verbonden te zijn met de hemel. Wat het lichaam niet kan. Ook heeft de geest inzicht in de demonische wereld. Dat is een capaciteit die de geest heeft, die de ziel niet heeft. De geest heeft, wel later ga ik praten over de ziel. De ziel kan wel verbonden zijn met de geestelijke wereld, maar niet met de hemel. Wel met de geestelijke demonische wereld, dat weten we allemaal. Maar daar kom ik volgende week op terug. Onze geest heeft de capaciteit
om ook inzicht te hebben in de demonische wereld, maar die kan ook verbonden zijn met de geestelijke wereld. Waarom? Hij is uit de geest geboren. De geest heeft de kennis en openbaring en wijsheid van God die een vleeselijk mens niet heeft. De geest heeft de capaciteit om de vrede van God te hebben te midden van zoveel verdriet en pijn en dingen die niet goed gaan. Dat is wat de geest kan. Omdat het een geestelijk wezen is. En deze aarde kent deze vrede niet. De geest heeft de capaciteit om te kunnen verlangen naar God. Verlangen naar het woord. Capaciteit om Gods bovennatuurlijke kracht te hebben. En te demonstreren. Zieken genezen. Doven laten horen. Lammen laten lopen. Demonen uitdrijven. Dat is vanuit God bovennatuurlijk. Dat kan de geest. Het verlangt om het koninkrijk van God uit te breiden. Dat heeft de ziel niet. De geest heeft een diepere onderscheiding tussen goed en kwaad. Maar vooral de consequenties van het kwaad. Want de ziel heeft dat niet. Want ondanks dat de ziel foute dingen doet, heeft hij iets, ik kan maar doorgaan, God gaat me toch vergeven. Maar de geest weet de consequenties als geen ander. En daarom is de geest, zegt Ezechiël, die zal God zijn inzettingen en zijn verordeningen doen. Het heeft een diep besef van moraal en een gedragscode die hemels is. Dit is de reden waarom vele christenen sommige geestelijke dingen moeilijk begrijpen, mensen. Omdat ze gewoon te veel vlees in zich hebben. Dat is Romeinen 8. Gaat u Romeinen 8 lezen, is mijn favoriete schriftgedeelte. Daarin staat duidelijk vlees en geest. En als ik het lees, heb ik alleen maar verlangen. Ik wil geest. De vleeselijke mens begrijpt de geestelijke dingen niet. Het is een dwaasheid. En daarom als je tot bepaalde mensen praat, hebben ze zoiets. Waar heb je het over? Christenen. Waarom? Je gaat later zien dat ze het geestelijke woord niet in ze hebben. Want de geest communiceert alleen maar met wat geest is. En de vlees is ziel. Gaat altijd in tegen de geest, zegt Romeinen 8. En omgekeerd gaat de geest tegen het vlees in. En het is dus de staat van jouw geest dat bepaalt of je burger bent van een geestelijk koninkrijk. En of je naar de hemel gaat. Want in vers 13 van hoofdstuk 8, Romeinen 8 staat. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Herinnert u wat God zei tegen Adam? Indien je dit doet, ga je sterven. Dat is eeuwig verwijderd zijn van God. En dat zegt Romeinen 8 vers 13 ook. Maar indien gij door de geest de werken van het vlees doodt, zult gij leven. Aangezien iemand die Christus niet in zich heeft, geestelijk dood is, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan. Want het is een geestelijk koninkrijk. Vlees gaat niet een geestelijk koninkrijk in. Het kan gewoon niet. Dus met onze geest, die wederom geboren is, kunnen wij door de Heilige Geest groeien naar volwassenheid. En dat doe je door hem jou te laten leiden. Want hij zegt ook in Romeinen 8, allen die zich door de geest Gods laten leiden, zijn zonen Gods. En als zonen Gods leef je in de geest. Je geeft zielse lusten geen kans. Weet u, als rugbyspelers toch, dan springt één rugbyspeler op die bal. En dan zie je, iedereen springt er bovenop. Dan is er één grote stapel van rugbyspelers op elkaar. Zo moet u doen met het vlees. Het moment dat die ziel met zijn lusten komt of probeert met gedachten te komen. We mogen gedachten hebben die zondig zijn. Maar het is niet dat je ze gaat voeden. Nee, laat je geest zich gooien als een rugbyspeler op het vlees. En zeg, je gaat nu onder de gehoorzaamheid. Neem hem in een bago, weet je, in een houtgreep. En zeg, je gaat nu onder de gehoorzaamheid aan Christus Jezus. Wees niet moe, broeders en zusters, om geestelijk te leven. Weet je, en die zielse gedachten onder de gehoorzaamheid. Neem ze krijgsgevangenen en breng ze onder gehoorzaamheid aan Christus. He? En dan kom zo onder de leiding van de Heilige Geest. En zo ga je voller en voller worden van die bovennatuurlijke kracht
vol van vrede. Je kent geen vrees, je bent vol van blijdschap. Je hebt alle vrucht van de geest, liefde, blijdschap, goedheid, trouw, zelfbeheersing, nederigheid, zachtmoedigheid. Weet je, al die heerlijke dingen van de Heilige Geest heb je. Je hebt een bepaalde wijsheid en inzicht die een aardeling niet heeft. Je krijgt dromen en visioenen. Je gaat dingen weten die van tevoren gaan komen. Je geestelijk oor en oog gaat opengaan, zoals geesten het doen. Je ontwikkelt je in de geest door het geestelijk woord en door te bidden in de geest, in tongentaal. Constant neem tijd om te bidden, om je geest, Paulus zegt, om je geest op te bouwen. Om jezelf op te bouwen in de Heilige Geest. Bid in tongen. Maak je geest sterk, zoals we in de gym zitten. We pompen onze, hoe zeg je dat, onze spieren op. Zo door te bidden in de geest en het woord te lezen, ga je merken hoe je sterker wordt in de Heilige Geest. En omdat je in de geest opereert en leeft, kan het niet anders dan dat jouw geest tegen de dag van Christus onberispelijk zal zijn. Ja, en als we onberispelijk willen zijn, mensen, dan moeten we werkelijk een keuze maken om ons door de Heilige Geest te laten leiden. En dat is niet iets wat wij makkelijk vinden. De Bijbel zegt vlees of geest. En jij moet kiezen. Hey, mensen zeggen van, degene die je voedt, die gaat sterker zijn. Als je ziel voedt met waar je naar kijkt en hoort en waarmee je bezig bent, met welke vrienden ga je om, weet je, slechte omgang, zegt de Bijbel in Spreuken, bederft goede zeden. Als je constant vuile taal hoort, plotseling ga je zien vuile taal in je hoofd. Je denkt, Mikare, hoe kom ik hier aan? Maar het is wat je gehoord hebt. Als je naar bepaalde films kijkt, je gaat daarmee jezelf voeden. Dus mensen, als we onberispelijk willen zijn in de geest, moeten wij ons geest mens gaan voeden. We moeten onze geestelijke mens gaan voeden met Gods woord. Waarom? Omdat de Heer Jezus zegt, de woorden die ik spreek zijn geest en leven. Dus dat is het enige dat je geest kan voeden. En we gaan volgende week zien dat het woord van God duidelijk scheiding brengt tussen geest en ziel. Waarom? Zodat je gaat weten wat uit de geest is en wat uit de ziel is. Waarom? Omdat je ziet dat sommige mensen komen van, ik heb een woord van God gehad. En dadadadadada. En het woord is helemaal niet van God. Het is een zielswoord. Weet u? En we weten dat het gaat hier om, we moeten God kennen. We hebben vorige week gesproken over ginosiko. Wanneer de Heer zegt van, indien iemand God lief heeft, dan is die door hem gekend. Maar de Heer Jezus zegt ook duidelijk in zijn woord van, dan zullen ze te dien dagen zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam zieken genezen? Hebben wij niet in uw naam dit en dit en dit gedaan? Dan zal hij zeggen, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. De ziel is wetteloos. Geen werkers der wetteloosheid. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit geginosekeld, om het zo te zeggen. Ik heb nooit intimiteit met jou gehad. My goodness, mensen. Wij die in de kerk zijn en demonen uitdrijven, dan zou je zeggen van, hoe kan iemand demonen uitdrijven als hij ziels is? De Bijbel zegt, als God je eenmaal een gave gegeven heeft, dan is zijn gave onberouwelijk. Hij gaat het laten. En dat vind ik eigenlijk een beetje ernstig. Je hebt liever dat God die gave weghaalt, zodat je net als Samson, weet je, plotseling wil gaan vechten en je merkt, je hebt geen kracht meer. Dat zou eigenlijk zo moeten zijn. Maar je merkt, God laat zijn geest die hij eenmaal op ons heeft uitgestort. Laat hij, en dat wil niet zeggen dat je in die geest opereert, want de Bijbel zegt ook, doof de geest niet uit, of bedroef de Heilige Geest niet, die jouw verzegeling is tot de dag van Christus. De geest is je onderpand tot de dag van Christus. Maar dan moet je wel onder zijn leiding jouw geest door hem laten leiden. En het is ontzettend belangrijk dat de Heer Jezus ons een gave geeft om zijn lichaam te laten dienen. Dus als jij in de ziel wil gaan opereren en demonen wil gaan uitdrijven, hij gaat het toelaten, niet voor jou. Hij gaat het doen voor degene die komt met de verwachting. Die komt met geloof. Die komt met een open hart. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Weet je, ze komt. En ze doet iets wat eigenlijk niet mag.
Want in Deuteronomium staat dat zo iemand gestenigd moet worden. Ze mag niet eens in de buurt van mensen komen. Ze is als een Melaatse. Deze vrouw vloeide al zo lang. En ze komt en ze raakt Jezus aan. En hij voelt het. En hij vraagt wie me aangeraakt. En uiteindelijk, want hij voelt kracht van zich afgaan. Geloof. Het is de geloof van die mensen die kracht van God doen uitgaan. En hij genezen. Niet jij die denkt van, je knijpt het kat in het donker. Je leeft een vleeselijk leven. En zondag kom je op het podium. En je doet heilig en zo. Je geeft je sermon terwijl je thuis weer je gekke dingen gaat uithalen. God gaat gewoon door. En je weet, er is een stuk in de Bijbel dat zegt dat 's avonds kwam de vijand in die kerk. Hè? Hij kwam onkruid zaaien. En de arbeiders kwamen bij de meester en zeiden van, heren, het onkruid is er, de vijand heeft, wat moeten we doen? En hij zegt, laat ze samen groeien tot het eind. En mensen, ik heb één ding gezien in Israël, toen ik daar was, hoe onkruid, waarom hij dat gebruikt heeft. Het onkruid lijkt enorm op aren, schoven, korenaren, om meel mee te maken. Heb je van die grote stenen die je daar kan zien. Hoe ze het meel, maar ook olijfolie maken uit die ze persen. En wanneer het tijd is om te oogsten, dan wat zie je? Het koor buigt en het onkruid blijft staan. Dat is het verschil. De geest vernedert zich, buigt. Maar het vlees blijft altijd staan. Is altijd ongehoorzaam. Je gaat altijd zijn eigen gang. We gaan volgende week zien hoe je door de geest die ziel kan onderwerpen. Want die ziel is onze grootste probleem. En daarom dat Hebreeën 4 duidelijk laat zien dat door het woord er een scheiding gemaakt wordt. En waarom die scheiding gemaakt wordt. Want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwart, zegt hij. En hij scheidt uiteen geest en ziel. Daar komt het weer. En ik ga vertellen waarom die scheiding van die ziel en geest nodig is. Zodat je kan weten wat van jou is, ziels. Dat je niet een droom interpreteert als zijnde van God. Of een profetisch woord als zijnde van God. Terwijl het niet van God is. Maar je gaat duidelijk kunnen onderscheiden van dit is van mij. Dit is van mij. En dit is niet van de geest. Paulus zei het zo mooi wanneer hij praat over het huwelijk.

En niet dat van Christus. En dit is de mening van Christus. En dit is niet van mij. Dus dat is wat geest en ziel moet zijn. Je moet werkelijk weten. Dit is van God. Dit is van de Heilige Geest. En dit ben ik zelf. Dat moet je heel duidelijk weten. En alleen als je door de geest geleid wordt. En in die volwassenheid komt. Kan je toegeven van. Dit is het niet. Ik heb een droom gehad. Maar dit is niet van God. En zo komen we op het punt waar we onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. God zegen allemaal. En tot de volgende editie. Dit is de 10e editie. En volgende week de 11e over de ziel. Agape blessing. Maranatha.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je

u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus, de redder van deze wereld. In het evangelie van Lucas vertelt de Heilige Geest ons van de roeping van Johannes de Doper. Door Gods Geest geroepen, predikte Johannes de Doop der bekering tot vergeving van zonde, gelijk geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Lucas hoofdstuk 3, vers 3. En Matthäus hoofdstuk 3, vers 2. Johannes de Doper was de heroud door God vooruitgestuurd om het volk van God op te roepen om tot God terug te keren door zich te bekeren. Want de komst van de door God beloofde Messias was aangebroken. Zie, zegt de Geest van God, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Maleachi hoofdstuk 3 vers 1. Johannes zijn boodschap was simpel. Bekeer u en laat u dopen, want de Messias komt eraan. Door dit woord aangesproken kwamen de scharen tot hem om zich door hem te laten dopen. Waarop Johannes tot hen sprak en zei: adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: we hebben Abraham tot vader. Lucas hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Het was de Geest van God die Johannes de Doper openbaarde dat bij velen van de scharen die tot hem kwamen om gedoopt te worden, er van goddelijk berouw geen sprake was. Want in hun religieus denken waren zij al kinderen van Abraham. En met de doop van Johannes zouden zij aan hun religieuze plicht hebben voldaan en van het komende oordeel gevrijwaard zijn. Precies hierom de waarschuwende woorden van Johannes. Adderen gebroed, wie heeft u het idee gegeven dat u door u te laten dopen aan de komende toren van God zult ontsnappen? Bekeert u en brengt dan de vruchten voort die aan uw bekering beantwoorden. Velen uit de scharen waren religieus, maar hun harten waren ver van God. En zij leefden in de veronderstelling dat hun religie een voldoende garantie was voor de eeuwigheid. Maar religie brengt geen bekering voort, want geen enkele religie is gebaseerd op de toestand van het hart, maar op een mentale overtuiging die komt van horen zeggen over God en niet gebaseerd is op een levende ontmoeting of ervaring met God. Bij religie gaat het om het uitvoeren van een ritueel, zonder dat jouw hart daarbij betrokken is. Daarom Johannes zijn ernstige waarschuwing tot de scharen, om hen erop te wijzen dat welk ritueel dan ook, dus ook de doop die hij predikte,
hen niet van hun zonde zou kunnen redden. Dan slechts de oprechte beslissing van het hart om zich af te keren van het kwaad en om de wil van God te gaan doen. Dat is ware bekering die goddelijk berouw voortbrengt en vergeving van onze zonden garandeert en ons niet in onze zonde laat omkomen. Maar ofschoon God de Vader Johannes de Doper vooruit had gezonden om zijn volk te waarschuwen om zich te bekeren, opdat zij de lang beloofde Messias, Gods belofte, zouden mogen ontvangen, bleef hun hart gevangen in hun religie. En Gods aanbod aan hen, zijn zoon Jezus, hebben zij niet aangenomen. En daarom dat er geschreven staat: Hij, Jezus, kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, aan diegenen geeft God de Vader de macht om een kind van God te worden. Johannes hoofdstuk 1 vers 11 en vers 12. En zoals het was ten dagen van Johannes de Doper, die het volk van Israël opriep om het pad van ongerechtigheid te verlaten en zich tot God te keren, zo roept de Heilige Geest vandaag het volk van God op om zich te heiligen voor de wederkomst van Jezus. Want het uur van zijn wederkomst is nu dichterbij dan ooit tevoren. De boodschap van Johannes de Doper was een oproep van God zelf aan zijn volk om zich te bekeren van hun ongerechtigheden, om hun koning, de beloofde Messias, door God aan hen beloofd, te ontvangen. Maar hoezeer de Heer dat ook begeerd had, zij hebben dat niet gewild. En daarom Jezus zijn woorden van verdriet, vlak voor hij naar het kruis ging: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen begeerd bijeen te brengen. Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar gij hebt niet gewild. Matthäus hoofdstuk 23 vers 37. En terwijl de nacht over deze wereld valt en de vorst van de duisternis ontelbare slachtoffers maakt en ontelbaren verloren zullen gaan, verkeert het volk van God, dat zegt Jezus wel als hun Messias te hebben aangenomen, in een vorm van apostasie. En opnieuw is daar de indringende oproep van de Heilige Geest tot het volk van God, dat zich christen noemt, om zich te bekeren. Dus zich te ontdoen van iedere vorm van zonde en ongerechtigheid. Met andere woorden, om zich te heiligen, om haar bruidegom, die komende is, tegemoet te kunnen gaan. Vanwaar deze apostasie of afval? Daar geeft de Heilige Geest een helder antwoord op en zegt: er zal een tijd komen dat zij, dus het volk van God, zij die zich christenen noemen, de gezonde leer niet meer zullen verdragen en zij zullen zich tot fabels keren. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 en vers 4. En de tijd is nu. Want, zegt Gods geest, er zijn bepaalde mensen
binnengeslopen, valse leraars, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige heerser en Heere, Jezus Christus, verloochenen. Jezus waarschuwt hiervoor en zegt: dan zullen velen struikelen, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van velen verkillen. Matteüs hoofdstuk 24, vers 10 tot en met 12. Dit tijdperk zijn wij nu binnengegaan. Want de duivel is erin geslaagd om het volk van God wijs te maken dat het christen zijn voldoende is als jij maar trouw naar de samenkomsten gaat, jouw tiende geeft en je participeert in de activiteiten van de gemeente. Bovendien, God is toch liefde en kent onze zwakheden en is ook geen fatsoensjager. En zo is de duivel erin geslaagd om onze reden te gebruiken om dat wat krom is recht te praten. Bijvoorbeeld, je zegt, je hebt niet gelogen, want het was een witte leugen om een goed doel te bereiken. Je steelt van jouw werkgever, want, zeg je, hij betaalt je onder. Dus, je hebt niet gestolen. Je vertelt aan jouw naaste een mooi verhaal dat hem of haar tot een nobele daad moet brengen, terwijl het jouw bedoeling is om hem op te lichten. Wanneer dit het geval is, dan laat dat zien dat de duivel erin geslaagd is jou te overtuigen dat het doel de middelen heiligt. Dat betekent dan dat jouw verstand dat je van God hebt gekregen om jou in staat te stellen onderscheid te maken tussen wat waar en niet waar is, nu niet langer in dienst van de waarheid is, maar nu in dienst is van de leugen. En dit is wat heden ten dagen overal om ons heen gebeurt. Vraag jezelf maar af hoe mensen erin slagen om allerlei prachtige ideologieën en leugens aan de massa te verkopen. Daar is maar één antwoord op: door de reden. De woorden die Johannes de Doper tot de scharen sprak: adderen gebroed, wie heeft u de idee gegeven dat door u te laten dopen, dus door een religieuze handeling te verrichten, u uzelf kunt vrijwaren van het komend oordeel van God? Bekeert u en breng de vruchten voort die aan uw bekering beantwoorden. Deze woorden van Johannes de Doper zijn vandaag de dag actueler dan ooit. Want waar de Geest van God ons voor gewaarschuwd heeft, speelt zich nu af voor onze ogen. Mensen houden meer van zichzelf dan van de waarheid, aldus de Heilige Geest. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 2 en 4. De ratio, de reden, het verstand staat niet langer in dienst van de waarheid, maar in dienst van het zelf. Zelf is groter dan de waarheid. En het toverwoord sorry ligt bij hen die zo leven voor in de mond. Want wanneer men hen betrapt en ze niet meer weten hoe onderuit te komen, dan is dat toverwoord sorry de oplossing. Maar van transformatie in hun leven is geen
spraken. Want uit hun handelingen blijkt dat zij niet zijn veranderd. In hun leven zijn geen vruchten te vinden die aan een ware bekering beantwoorden. Maar wel de werken van het vlees. Dus hun eigen begeerte. En daar zegt Gods geest het volgende van. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd en dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Galaten hoofdstuk 5, vers 19 tot en met vers 21. Van vruchten zal er pas dan sprake kunnen zijn, wanneer het zaad, dus jouw ik, in de grond valt en sterft en een nieuwe plant uit tevoorschijn komt. Daarom Jezus zijn woorden. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. En wat je niet zien kan, daar kun je ook niet binnengaan. Pas wanneer wij tot erkentenis van de waarheid komen, wat de ware toestand is van ons eigen hart, en wij met verbrokenheid gaan beseffen dat er geen andere manier of offer bestaat om ons van onze zonden te reinigen dan het kostbare bloed van Jezus Christus, dan wordt voor ons de weg geopend om een nieuwe schepping te worden. Daarom het woord van de Heilige Geest. Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. De offers van God, zegt koning David, zijn een gebroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Psalm 51, vers 19. Mogen deze woorden van koning David de uwe zijn, opdat ook u Gods oneindige liefde en genade mag ervaren. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een op prijs. Dus dat betreft kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuwa nyong verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegik ba. Verfi. Na anyong meret. En na verfi disi. Giyu na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiara.

0: en helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.
3: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, Naskip, Naf you.
4: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Lieve mensen, deze dagen praten wij over onze tekst van het jaar. En het komt uit 1 Korinthe 4 vers 20. En ons thema, dus deel 2, is nog steeds het koninkrijk van kracht. En de Bijbel zegt daarom, want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Uit kracht, uit manifestatie, uit demonstratie. Het bestaat niet uit woorden. Waar God ergens binnentreedt, moet er altijd transformatie, genezing, doorbraak, overwinning plaatsvinden. En God wil hebben dat waar zijn kinderen zijn, dat ook moet gebeuren. Mag ik een amen horen? Dus, God roept op niet om dit jaar een persoon te zijn die wel mooie woorden spreken, die wel religieuze voornemers hebben, of beloften die we toch niet nakomen. Maar hij wil hebben dat wij mensen zijn die staan achter wat we zetten en die de kracht van hem demonstreren. Dus dat betekent dat als je wil hebben dat je dit jaar zal veranderen, moet het niet door praten veranderen. Het moet door vasten, door gebed en de demonstratie van Gods kracht. Overal waar je komt, moet dat plaatsvinden. Waarom is dat belangrijk? Omdat God ons geroepen heeft om te zijn in zijn koninkrijk. Ik doe even voor de mensen die vorige week gemist hebben een review. Dat doe ik nu even. En het koninkrijk van God bestaat uit 3 realiteiten. Die eerste realiteit, dat Gods koninkrijk een regering is dat opereert vanuit de hemel. Jezus zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo op de aarde. Dus Gods koninkrijk is God zijn autoriteit vanuit de hemel gegeven aan zijn kinderen om te demonstreren hier op aarde. Dat heeft te maken met government. Dus het koninkrijk van God is niet slechts een toekomstverwachting, maar het is een huidige realiteit waar het koninkrijk zich manifesteert op 3 geweldige niveaus. En een van de niveaus is de hemel. Begrijp je? Nou, dat is heel belangrijk. Het betekent regering vanuit de hemel. En wij moeten gaan begrijpen

Als wij begrijpen dat onze autoriteit niet komt vanuit de aarde, maar vanuit de hemel, dat alles mogelijk is voor ons. Alles is mogelijk voor ons. Je moet het zien als wat we nu meemaken, dat wanneer Amerika ambassadeurs heeft in het buitenland, wat die ambassadeur zegt, de regering aan Amerika staat pal daarachter. Wat die ambassadeur van Nederland zegt, de regering in Nederland staat daarachter. Maar wij beseffen niet dat wanneer wij de woorden van God spreken, of het evangelie prediken, dat God volledig achter ons staat. Als je eigen dingen zegt en je eigen dingen predikt, kijkt God niet eens naar je. Maar zolang je de dingen van de Bijbel zegt, want elk land heeft, kan je zeggen, een trias politica. Je hebt een rechterlijke macht, een wetgevende macht en een uitvoerende macht. Elk koninkrijk heeft dat. Maar God zegt, ik ben rechter, ik ben bemiddelaar, maar ik ben ook de uitvoerder. God is 3-in-1. Dus we moeten begrijpen dat wanneer wij de woorden van God uitspreken, door uw striemen is uw genezing gekomen, staat heel de hemel achter je. Maar waarom gebeurt het niet? Dat ga ik je straks uitleggen. Dus het is belangrijk dat u verstaat dat de regering achter ons staat. Het tweede wat belangrijk is, en dat is de realiteit. Dat is geen, is het zo? Nee, de hemel staat achter de kerk. De hemel staat achter Gods koninkrijk, maar de hemel staat ook achter jou als individu. Jezus heeft gezegd, ik zal u nooit begeven, nog verlaten. Ik ben met u tot de volleinding der wereld. U gelooft het niet, maar Jezus is met u. U gelooft het niet, maar Jezus woont in u. U gelooft het niet, maar Jezus, zijn autoriteit is over u gekomen. U gelooft het alleen niet. Heel veel mensen houden ervan om religieus te zeggen, ik ben een kind van God. Maar in je karakter en je wandel zien we dat niet. Dat je bent geen kind van God. Of je bent een ongehoorzame kind van God. Was maar bar ouwe. Tweede realiteit is kracht. Dus het koninkrijk van God heeft niet alleen de autoriteit achter zich, maar heeft ook kracht. Dynamis power. Dat betekent waar het koninkrijk van God komt, daar is ook kracht. Gods regering is nooit zonder manifestatie van zijn vermogen. Overal waar kinderen van God komen, moet kracht gedemonstreerd kunnen worden. Dat is een realiteit. Ook al zie je het niet. Maar dat is een fact. Het derde is waar Gods kinderen zijn, is God altijd aanwezig. De atmosfeer van de hemel, zijn tegenwoordigheid. Jezus heeft gezegd, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik in hun midden. Dus ook al ziet u hem niet, hij loopt tussen ons. Hij is met ons. Gods glorie is hier in dit huis. Maar waarom ziet men het niet? Omdat men niet gelooft dat er is. Ik geloof het wel, anders zou ik het niet prediken. Ik wil niet gaan waar God niet meegaat. Overal waar ik ga, moet God met me meegaan, anders ga ik niet. Dus als ik ga in een begrafenis, is God met mij. Als ik ga in een feest, is God met mij. Oké, sommige feesten gaat God buiten blijven. If you wanna kubala kubala fadensanning, dan laat je de Heer buiten. Maar goed, als ik ga in de DNA, is God met mij. Waar je oog gaat, is God met u. Mag ik een amen horen? Ook al gaat u naar dingen, is God met u hoor, ik ga nu zeggen. Alleen gaat de Heilige Geest een beetje naar, hij schuilt. Hij gaat je wel zeggen, hey, je hoort hier niet thuis, maar als je hart verhaart, dan blijft hij stil, want hij is een gentleman. U moet weten mensen, dat het belangrijk is dat u begrijpt dat Romeinen 14, 17 zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid. Maar in gerechtigheid, Romeinen 14, 17. Vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Rechtvaardigheid of gerechtigheid. Als je een kind van God bent, moet u altijd rechtvaardig zijn onder alle omstandigheden. Mag ik een amen horen? In een kan de rechtvaardig naar wansen,
en onrechtvaardig. Vooral mensen die in leidinggevende posities zitten. U zit daar en u bent directeur in een bedrijf. En je die vrienden wel promotie, maar in het jatras, maar zijn er ook als een periode promotie of periodiek. Is onrecht. Amen. En waar Gods koninkrijk is, brengen we altijd vrede. Iemand zegt vrede. Je kan dit rabbelen Gods koninkrijk dan. Zolang ik kon, alles maar etak, bashakaba, sukutrobie. Ja toch, idoro baka. Alla prespigo, ik ga naar kantoor, sukutrobie. Ik ga de ene sukutrobie. Ik ga aan feest sukutrobie. Ja toch, ik deed een organisatie, je wijs sukutrobie. Nee, die brengt vrede. Vraag iemand, heeft aan je broeder dit takkie toch? Dat hij als maar je deel aan vrede, je deel aan vredestichter. Amen. Je kan niet ergens gaan, dat ben je kind van God, kind van het koninkrijk. Dat, zolang als mij zie dat dan, trop je mij door, moeilijk mij door. Nee. Wat zegt Jezus? Zalig de vredestichters, hoe worden ze genoemd? Ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Dus houd u rekening daarmee. Dus waar Gods glorie is, is er altijd vrede, vreugde. En de Bijbel zegt, joy in the Holy Ghost. Je kan niet werken ergens en je bent altijd boos en je zegt, je bent een kind van God. Altijd, ja, altijd die boos. Kijk, ik had het probleem. Ik was niet boos, maar mijn visie spang. Maar mijn begie de jaren heen en is op zaten mijn tak. Ah, zo maar een mekie bari. Hij pleit wel tof, maar hij had die tien, zo hij zat nog maar ver. Er was een fossie. Nou, maar hij kon in de camera draaien. Nou, allemaal kon in de camera. Wie is er na toestemming? De broer kon gehoor. Ach. Maar ik heb geen moeite ermee. Als dat verandering in mij heeft gebracht, dan ben ik de Heer dankbaar. Dan kan dat vriendje. Amen. Amen. Zolang ik de dingen van God naar buiten breng, heb ik geen moeite. Maar dat betekent niet dat ik niet weet wie ik ben. Halleluja, halleluja.

0: him.
1: U moet weten wie u bent. Wie zap tien die bigitake, u zap dat u een man. Wie zie masra beledigen, u zap dat u een vrouw. Amen. Amen, maar u moet reageren zoals God wil dat u moet reageren. Daar gaat het eigenlijk om. Als u reageert, want broer Poort in wat appgroep, dat heeft naar mij, dan ben ik deze koop te horen met hem. Dan ga ik dat aan mijn vergeeft u mij dat ik dat geschreven heb. Dus waar Gods glorie is en Gods koninkrijk is, daar is vrede, vreugde en leven. Laat me dit zeggen. Als u komt naar dit huis en u komt niet met blijdschap naar dit huis, hebben wij als leiders gefaald. Want wij moeten het koninkrijk van God prediken. En het koninkrijk van God is er altijd vrede, liefde, vrede en blijdschap. Eigenlijk, ik weet nog, toen ik in de banken zat, no one zonde in my army. Eigenlijk, dat, zolang me wasi me zingen. Me defas a speaker me zingen. Me waka kwaten, dat is waka talk. Oké, me ba me waji man, omdat me betan dichtbij, dat me waka, me zingen. Begrijp, ik wachtte niet totdat ik binnen was. Ik was zo blij met de kerk en tot vandaag, 34 jaar later, dat als ik naar de kerk kom, ben ik altijd blij. Amen. Amen. En dat moet u hebben. U kan niet naar de kerk gaan dan, voorzien door een kerk, je bij je mekturi. Je was hier, a kill die zei, weer me idee. Je pot mooi shadow, neus shadow, lip shadow. Je tak dan moet aan een heks bakken. Dat was zo, a day dat hij. Want je kan gewoon negatief spelen, behalve dat je God hebt met hem door of me verander. Begrijp je toch? Je rijk, je mektrobi, je door in een parkeerstani. Je ziet broeder rekkers, poti rekkers, je dat look in. Weer bij de bak. U weet waarover ik praat toch? Dus in de kerk is er liefde, is er vrede en er is blijdschap. Amen. En u weet, ik hou ervan om af en toe mijn grappen te maken. Omdat ik geloof dat als je ergens komt en allemaal tak, gij zult niet. Gij zult geen korte rokken dragen. Broeders, gij zult geen spannende broeken aantrekken. Of zwaarse negere truitjes aantrekken. Is goed, maar ik moest hem net maar vier ook te breed die vast. Amen. Prijs God. En God heeft me die genade gegeven dat lukt. Oké. Laten we gaan naar de kenmerken van het koninkrijk, mensen. Ik ga kort prediken. Dus iemand kijkt voor me naar 11:45. Dan gaan we eindigen. Dan gaan we volgende week door. Maar laten we een paar kenmerken nemen. Het koninkrijk van God is bovennatuurlijk. Iemand zegt bovennatuurlijk. Dat betekent, het koninkrijk van God overstijgt het natuurlijke en het menselijk denken. Dus wanneer het koninkrijk van God in u is, dan is alles mogelijk. Als u gelooft dat God zijn koninkrijk in u is. Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 3 vers 5. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je kan het koninkrijk van God niet binnengaan met je verstand. Je moet je leven geven aan Jezus. En het moment je het leven gegeven hebt aan Jezus, dan kom je in het koninkrijk. Amen. Dus het is belangrijk, die broeder die daar werkt. Het is belangrijk dat u eerst tot bekering komt. Dus iemand schrijft, het is koninkrijk is boven natuurlijk de mensen die schrijven. 2, het koninkrijk van God is onwankelbaar. Alles in deze wereld kan wankelen, maar Gods koninkrijk blijft voor eeuwig. Kan iemand een amen zeggen? En er is een tekst die dat covert, zijn meerdere teksten. Hebreeën 11, 12. Hebreeën 11, 12, 28. Hebreeën 12, 28, sorry. Hebreeën 11, 12, 28. Daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, laten we dankbaar zijn. U hebt een andere vertaling. Hebreeën 12, 28. Heel belangrijk. Dat want takkie, het koninkrijk van God is stabiel. Alle koninkrijken die we hebben, zullen vergaan. Alle mannen die we hebben, zullen vergaan. Dus laten wij daar helpen, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, zijn, ontvangen hebben. Dankbaar zijn en hierdoor God vereren, op hem welbehagen wijzen met eerbied en ontzag. Laat me nog wat kenmerken, want ik even snel in het koninkrijk ga. Het koninkrijk van God is niet met woorden, maar in kracht. Dus dat betekent, het koninkrijk wordt niet bewezen door theorie, maar door manifestatie. Je kijkt bla bla bla bla, maar die begigasbas maar worden genezen. Misschien de eerste keer niet, omdat u nog, nog erin moet komen. Maar de tweede keer, maar u moet altijd blijven bidden. Want eigenlijk heeft iemand gezegd, hè. En ik vond dat wel scherp, maar ik kan met hem meegaan. Hij zegt, als je het woord gepredikt hebt, en niemand heeft iets ervaren. Er is niks gebeurd. En hij gaat verder en hij zegt, en je hebt gebeden voor de mensen en God heeft zich niet manifesteerd. Heb je niet het juiste boodschap gepredikt. Ik dacht, wauw. Wauw. Hij zegt, er moet altijd iets gebeuren. Als God aanwezig is. Als God met zijn koninkrijk van kracht aanwezig is. Moet er altijd iets gebeuren. Dus terwijl u daar zit, ik predik. Als God met zijn koninkrijk van kracht aanwezig is. God is bezig te werken. Als je bijvoorbeeld was gekomen. Ik heb pijn. En terwijl ik predik, zegt de Bijbel. Moet Gods kracht in staat zijn om u te genezen en te bevrijden. Zo ver gaat het. Maar die predikant moet dat geloven die dat predikt. Amen. Je moet het niet prediken voor het prediken. Je moet geloven wat je predikt. We komen daar. We komen straks daar. Waarom zie je dat veel dingen niet gebeuren? Marcus 16:20. De Bijbel zegt, en zij gingen. Marcus 16:20. Alles is NBG hoor. En zij gingen uit. Ik heb alleen NBG dit keer gedaan. Zodat we niet broeiaderen. Doch zij gingen heen en predikten overal. Terwijl de Heere medewerkte en het wordt bevestigd door de tekenen die daarop volgden. Mensen, ik wil u de garantie geven. Dat als u vanaf vandaag zou geloven dat het koninkrijk van God in u is. De heerschappij van de hemel achter u is. Wanneer u bidt voor iemand gaat er iets gebeuren. Wanneer u handen oplegt op iemand, zal er iets gebeuren. Maar u moet eerst geloven. Wanneer u situaties hebt in uw gezin, situaties hebt aan het werk, situaties hebt met uw kinderen, situaties hebt. Als u gelooft dat de hemel achter u staat, gaat er iets gebeuren. Geef me snel een paar mannen. Snel. Kom snel. Wie wil, kom snel. We hebben het verleden gedaan, maar ik wil het nog een keer tonen. Maar nu wil ik niet alleen mannen hebben. Ik wil ook vrouwen hebben en mannen. Nou, ze zo vrouwen komen. Bij de mannen. Nee, ze zijn niet traag. Ze zijn niet traag. Ze moeten eerst nadenken. Wat heeft hij gezegd? Kom. Vrouwen gaan direct. Maar mannen moeten nadenken. Mijn hoop ammo om ik me belachelijk. Famo make you belachelijk. Ze zeggen mannen willen rationaliseren. Terwijl vrouwen gewoon meegaan met de vloer. Kom achter me. Kom. Wanneer je weet, we hebben het uitgelegd en zaterdag zag ik het weer op tv. Wanneer je weet dat wanneer je bidt en de heerschappij blijft u staan. Daar heb ik gekozen voor. De heerschappij van God achter je staat. Wanneer je bidt, Vader, ik vraag u voor een doorbraak in de naam van Jezus. Een doorbraak. En ik geloof, Heer, dat u de doorbraak kan brengen in mijn gezin. Want u hebt gezegd, als ik tegen deze berg zal zeggen in gebed, berg, hef u op. En in mijn hart niet zal twijfelen dat wat ik gebeden heb zal gebeuren. Dan zal het u geschieden. Als u dat bidt, dat betekent, en u zegt amen, dat God een van zijn engelen direct zegt, ga werken voor hem. Waarom? Het koninkrijk, en dit is belangrijk, komt straks daar. Het koninkrijk van God woont in u. Maar het moet niet in u wonen voor u wonen. Im sabi. Dat is sabi. Dat is sabi. Dat is sabi dat hij aan een muur wan snappen. Ik sta niet alleen. Maar de heerschappij van God. De autoriteit van God. Die staat achter mij. Amen. Amen. Je staat niet alleen. En dan ga je, blijft u hier, blijft u hier. Hier predik ik zonder heerschappij. Hier predik ik, maar de hemel staat niet achter mij. Maar wanneer ik weet dat ik weet. En ik heb altijd 8 engelen om me heen. Maar u ziet ze niet, maar ze zijn het. Ze zijn altijd 8 engelen onder mij. Minimaal 8 engelen. Ja, ja, ja. U weet het niet, maar ik weet het wel. En sommige mensen hebben ze gezien. Wanneer je weet nu. Ik denk, ik ben niet zo ver. Hé, dit is aan ze mee doen. Dan ben ik klaar, ik ben niet bij. Niemand komt ver zonder God. Kom maar, laten we de Heer een applaus geven. Die onreligieuze dingen en onrealistische dingen die ik doe omdat ik geloof dat God mij gezegd heeft. Als God niet achter je staat, gebeurt het niet. Het kan alleen gebeuren als God met zijn heerschappij, achter je staat. Ja toch? Zet Marcus 16:20. Zet Marcus 16:20. Ga je zien wat er gebeurt. Marcus 16:20. En zij gingen heden en predikten overal terwijl de Heer medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die ervoor. We zien het niet, maar loopt u met mij mee. Maar wanneer je bent in Gods wil en Gods gehoorzaamheid, is die hele autoriteit van God achter je. Ik herhaal het zo dat mensen het kan begrijpen. You know that you want. Abaka man, die doen nog lang. Toen doen nog lang, man. Toen was het wel. Abaka man. Dat is een keerde, man. Abaka man. Begrijp je? De abaka man. Dan zeg ik, onderschat ze dan maar iets. Dan moeten jullie met me zitten, toch? Dat is ook wel makkelijk, Sandjoen. Look what this man has done, sir. If you back on, zie je? Dus u bent niet alleen. Ze zien het op het scherm, toch? Ja. U bent niet alleen. Voor de mensen die achterin. U hebt altijd Gods autoriteit, Gods engelen rondom u. Wie zei dat? Elisa naar Paselon? Elisa zei dat. Elisa zegt de legers. Nee, zij die met ons zijn, zijn meerder dat zij die u nu ziet. Halleluja. Halleluja. Iemand zegt, ik ben niet alleen. God zijn leger. God zijn autoriteit. God zijn heerschappij. Is er alle tijden met mij. Geweldig. Laten we de Heer een klap op haar geven. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Prijs God. Dus voor u, en dat moet u geloven, ik heb het gedemonstreerd nog een keer. Omdat ik wil dat wanneer u loopt, moet u weten dat er altijd, ik weet het niet. Wat ik ga zeggen is misschien gek voor sommige mensen. Maar soms denk ik dat mensen gewoon letterlijk naast mij lopen. Soms wanneer ik loop, op Timan die zie, misschien vind ik dat je lekker midden aan ruzie. Dan denk ik maar van kolang zo, maar niet een kolang zo, je wat geen autoriteit. Wie heeft dat ooit gehad? Ik kom bij je zweefje. Maar alle wie moet uit een peggy. Wat met wie moet uit een peggy. Wie is die brief? Hé, boy. Begrijp je? Maar waarom? Omdat je in Gods tegenwoordigheid bent geweest. En wat er ook gebeurde als je in Gods tegenwoordigheid bent geweest, is er iets anders. Ja? Dus. De kenmerken zijn, God is boven natuurlijk, zijn koninkrijk is onwankelbaar, God opereert niet met woorden, maar in kracht. Woorden zijn er sowieso, maar hij demonstreert kracht. En het koninkrijk is een realiteit. Hier en nu. Dus het koninkrijk van God is tegenwoordig. Hij moet het geloven. Actief. En voor iedereen die dat gelooft. En dit is, het lijkt makkelijk. Ik ga daarmee eindigen vandaag. Het lijkt makkelijk. Maar wanneer, laat me die tekst lezen voor jou wat Jezus zegt. Het koninkrijk is... Lucas 17, 20, 21. Ik wil dat u begrijpt. Ik sla een paar dingen over. Volgende week zal ik teruggaan. Maar we willen landen voor vandaag. Lucas 17, 20. Waar bent u? U werkt met me. Toen hij door de farizeeën, of de vraag van de farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, Jezus praat, die antwoordde hij hun en zeide, het koninkrijk komt niet zo dat het te berekenen is. 21. Ook zal men niet zeggen, zie, hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. Een andere vertaling zegt, hij is binnen in u. Ik ga u brengen naar een plaats. Moet ik eindigen of wil u dat ik het voorbeeld even snel doe? Toen ik begreep dat ik gekozen was als DNA-lid. En dat was niet mijn doel. Hè. Mijn doel is om verandering te brengen. Maar in het doel moet je zetels krijgen. Ben ik gaan lezen wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn. Kijk, ik ben een leader, dus voor mij maakt het niet uit waar ik ben gepositioneerd. I can lead from the top, I can lead from the middle, and I can lead from under. Dus maakt niet zoveel uit. Zolang ik niet door, kan ik hem beïnvloeden. Want het koninkrijk van God is in mij. Kan je dat volgen? Soms maar, zolang de aan de baas de man opereert. De zieke de dede, want de man trombaas. Terwijl als het koninkrijk van God in u is. Dus ik ben toen gaan lezen wat eigenlijk de taken zijn en wat een parlementariër kan doen, een volksvertegenwoordiger kan doen. En I was like amazed. Hoeveel macht men gegeven heeft aan een volksvertegenwoordiger. En ik heb eigenlijk de Heer gezegd, hoe zou ik het koninkrijk kunnen uitleggen? Maar je kan volksvertegenwoordiger zijn en je hebt die kracht en die autoriteit. En je gebruikt het niet. En dat hebben we vaak gezien. Dat mensen assembleeleden zijn geweest, maar ze hebben nooit echt hun kracht gedemonstreerd. En zo is het ook met de kinderen van God. God heeft protocollen gegeven aan zijn kinderen. En die protocollen van de hemel werken zowel in de hemel als ook op aarde. Als u niet gelooft, wanneer Jezus bidt hij, laat uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als ook op aarde. Alles wat van je van de hemel gebruikt, hier op aarde, moet zich manifesteren. Waarom? Omdat de hemel erachter staat.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. 725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Wind van mijn leven, ik zie nood, oh Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: en helaas daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort is. Vanaf het aanbreken van de dag tot de middag. Ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Laininon. Shup, shup, tu-ru-ru-tu. Connected, I got say.
1: Internet, fast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected, I got say.
1: Connected na oso. Affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na broko. Met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Naskip. Na View.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog uit leven, je bent nog te jong. En free en wild is de leuze, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je jeugd.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Vanmorgen wil ik het hebben over lofprijzing. U weet dat lofprijzing de Heere toekomt. Maar wij als geloof

mensen die geen Bijbel bezitten. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altijd blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij er niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is voor eeuwig. Maar nogmaals, de goede tierenheid des Heren is voor eeuwig. Tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volbrengt, luisterend naar de klank van zijn woord. Loof de Heere, al zijn heerscharen. Gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere al zijn werken. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Ik ga ook naar een stukje, een deel uit Psalm 107. God redt uit alle nood. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen hier verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja, dorstig, hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid en hij redde hen uit hun angsten. Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning. Dat zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Omdat hij dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede heeft vervuld. In deze psalmen zien wij dat wij de Heer moeten loven. Te alle tijden, maakt niet uit wat op onze weg komt. En we zien in Psalm 107 waardoor het volk van God heen ging. En toen riepen zij tot de Heere. En de Heere heeft terstond ook geantwoord. Lofprijs baant de weg dat wij Gods heil doen, dat hij ons zijn heil doet zien. Hij zal ons nooit begeven, nog verlaten als wij tot hem roepen. Toch maar, de Heere wil aanbidden worden. Hij wil geëerd worden door ons. Onze mond is niet alleen om andere dingen mee te doen, maar om ook hem als schepper en formeerder van alle dingen te aanbidden, te loven en te prijzen en te dankzeggen. Dat zien wij ook duidelijk uit de psalmen, vooral de psalmen van David. Die was meesterlijk in het aanbidden van God. We loven en prijzen hem daarvoor. De Heere troont op onze lofprijs, zegt hij. En wanneer wij hem aanbidden, baant hij de weg voor ons dat wij zijn heil zullen zien. Dwars door de stormen waardoor wij heen gaan, zal hij ons de weg banen dat hij ons zijn heil doet zien. Dus prijs hem te alle tijden. Prijs de Heer te alle tijden zoals David het heeft gedaan en alle andere dienstknechten van de Heer. Halleluja. Maak zijn naam te alle tijden groot. Hij troont op uw lofprijs en hij wacht op uw lofprijs. Het maakt niet uit hoe of wat, wanneer, elke tijdstip van de dag, zodra het in u opkomt, geef hem de glorie.

eer dat hij toekomt, want hij is de maker, schepper en formeerder van alle dingen. Hij kent ons begin en hij kent onze einde. Roepen wij om hulp, hij zal antwoorden. Hij zal ons nooit begeven, nooit verlaten. Lofprijs hem, geef hem glorie, geef hem eer te alle tijden, elk moment, elk tijdstip als het in je opkomt. Hij wacht op u, hij steekt zijn handen open naar u. Hij wilt u de weg banen te midden van alle problemen, alle stormen die op uw weg komen. Wilt hij de weg banen, wilt hij helpen. Hij begeeft u niet, zegt hij, en hij verlaat u ook niet. De stormen zullen woeden, maar hij zal er wel voor zorgen dat ze u niet overweldigen. De stormen zijn om u sterk te maken, dat u in zijn wil gaat stappen en dat u ook situaties gaat loslaten die u moet loslaten. Hij is nabij. Geef jezelf geheel en totaal over in aanbidding aan de Heer. Aanbid hem voortdurend. Halleluja, hij troont op uw lofprijs en hij wacht op u. De Heer wil dat we meer over hem praten. Dat zijn naam als honing op onze tong moet zijn. We moeten praten over hem, gelegen en ongelegen. We moeten aan hem aanbidden, we moeten hem worshipen. Het doel is dat wij mensen tot Christus brengen met onze woorden, met onze mond, die hij ons heeft gegeven. Ja, we moeten mensen tot bekering worden. Er moeten zielen gered worden, zegt de Heer. De wereld dreigt verloren te gaan. Zoveel zielen dreigen verloren te gaan. Maar de Heer heeft ons nodig. Hij heeft ons nodig om het evangelie te brengen op de straten. Voor zover je nog niet in deze bediening bent gestapt, doe het. Gehoorzaam het woord. Hij heeft ons geroepen, hij heeft ons gered. En wij zijn arbeiders, wijngaard. Dus wij moeten arbeiden voor de Heer. We moeten arbeiden voor de Heer. We moeten niet alleen maar zitten en luisteren en ontvangen. Maar we moeten arbeiden. We moeten zielen winnen. God strekt zijn handen naar u uit. En hij heeft u lief. Met de oneindige liefde. Johannes 3 vers 16. Hij heeft u lief. Hij troont op uw lofprijs. Hij wilt ook dat u hem veel aanbidt. Hij wordt veel aanbidden geworden door u. Toch? En aanbid de wereld niet en de dingen die in de wereld zijn. Want de dingen die in de wereld zijn gaan allemaal voorbij. Maar God gaat niet voorbij. Hij is de eeuwige en de almachtige. Hij gaat niet voorbij. Hij is oneindig. Geef jezelf over. Volg. Volg, lees de Bijbel. En volg ook de adviezen die in de Bijbel staan gegeven. Volg ze stip, volg de adviezen die je ook krijgt van je voorganger. Als er voor evangelisatie wordt opgeroepen, doe mee, participeer en ga zielen winnen. Want vele dreigen verloren te gaan, zegt de Heer. Er moeten meer zielen gewonnen worden, zegt de Heer. De Heer wacht op ons en hij kijkt van ons en hij houdt van ons met een grenzeloze liefde. Een onmetelijke liefde houdt hij van ons. We moeten hem voortdurend loven en prijzen en aanbidden. Voortdurend, niet alleen in de gemeente, wanneer we naar de kerk gaan, moeten we hem aanbidden, hem loven en prijzen. Nee, ook in huis moeten we hem voortdurend aanbidden. Te alle tijden moeten we hem aanbidden, want hij troont op onze lofzangen. Weet u, en dat is God zijn wil van ons. En hij baant dan de weg voor ons dwars door alle stormen heen. Als we kijken bijvoorbeeld naar David, die dwars door de stormen waarheen David ging, de Heer altijd aanbad. En wat deed de Heer? De Heer baande hem de weg. De Heer baande David de weg dat hij steeds in de overwinning stond. En hij had een ganse hart vertrouwen op de Heer. En laat uw hart ook volkomen toegewijd zijn aan de Heer. Dus u moet niet met de ene voet in de wereld staan en de andere voet bij God. Maar met beide benen moet u staan bij God. Toch? Dat wil zeggen dat u moet uw ganse hart geven aan de Heer. Zoals David het ook heeft gedaan. Hij heeft steeds de Heer zijn wil gedaan en de Heer zijn opdrachten uitgevoerd. Hij heeft ons een heel goed voorbeeld achtergelaten. Ik wil met u gaan naar Psalm 103 vers 2. Of ik lees het hele alinea weer voor u voor. Waarin de psalmist zegt: loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Hoort u, al wat in mij is zijn heilige naam moet de Heer loven. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. We moeten zijn weldaden niet vergeten, want zijn weldaden zijn elke dag. Hij die al onze ongerechtigheden vergeeft, die al onze krankheden geneest, die ons zijn leven verlost van de groeven, die ons kroont met voor de tierenheid en barmhartigheid.
die onze ziel verzadigt met het goede, zodat onze jeugd zich vernieuwt als die van een arend. U kunt deze psalmen lezen, psalm 103 en psalm 107. Halleluja, zegt de psalmist hier zo. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierendheid is tot in eeuwigheid. Het zijn prachtige psalmen, waarvan ik ontzettend veel houd. En ik geloof dat er meerdere mensen zijn, heel veel mensen zijn die van de psalmen houden, vooral de lofpsalmen van David. Wie kan de machtige daden des Heeren uitspreken, al zijn lof doen horen? Welzalig zij die het recht onderhouden, die te alle tijden gerechtigheid doen. Gedenk mijner, o Heere, naar uw welbehagen in uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik het goede voor uw uitverkoren mogen zien. Mij verheugen met vreugde van uw volk, mij beroemen met uw erfdeel. Halleluja. Glorie aan de naam van de Allerhoogste God. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierendheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstanders heeft verlost en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. We zien dat het volk Israël met David steeds de Heeren hebben de Heeren steeds aanbeden. Toch, ze gaven de Heeren altijd een lofprijs en aanbidden dat Hem waardig was. En wat deed de Heeren? De Heer baande hun de weg. Dwars door alle stormen waar ze heen gingen, baande Heer hun de weg. Alleen als er gezondigd werd, werden ze gestraft. Maar we praten daar niet over. We praten over de aanbidding. De Heer, als wij de Heer aanbidden, baant Hij de weg voor ons, dat wij dus overwinning behalen in een bepaalde situatie. En Hij zegent ons ook overvloeden. Hij troont op onze aanbidding, zegt Hij. En het is een waar woord en alle aanneming waard. De Heer doet wonderen als wij Hem aanbidden. Wonderen boven bidden en denken. De Heer wacht op u. Hij kijkt uit naar u. Hij houdt van u. Hij heeft u lief met een onmetelijke, grenzeloze liefde. De Heer is geduldig, ja, langmoedig. Ja, Hij is ook ootmoedig, barmhartig, genadig, trouw en liefdevol. En op zijn woord kunnen we Hem nemen, want Hij is een trouwe God. En ja, en Hij doet ook wat Hij zegt. Hij doet wat Hij belooft. En stap in de volle gehoorzaamheid naar de Heere toe. Je dient Hem, maar je kan niet met je ene voet zijn in de wereld en de andere bij God. Je moet met beide voeten staan bij de Heere. Met je gehele hart moet je geven. Met je gehele hart moet je de Heere dienen. Dus je moet alles wat in je is geven aan de Heere. Volkomen. Toch en dan zal je Gods hand zien bewegen in je leven. Verlustig je niet in de wereld, maar verlustig je in de dingen van de Allerhoogste God. Hij wil meer van je en Hij wil doorbreken in je leven. Hij wil je op machtige wijze gebruiken. Hij wil als zijn kinderen op machtige wijze gebruiken. Hij gebruikt worshippers, evangelisten, diaken, noem maar op. Maar ook de muzikanten en ook de mannen Gods die bijvoorbeeld de instrumenten klaarzetten voor de muzikanten. Voor het opnemen van een preek. Op zijn manier gebruikt Hij alle mensen. Hij heeft ze nodig. Ja, de liefde van God is oneindig. Het is oneindig. Geloof het. En stap in de dingen die je voor de Heere moet doen. Draal niet langer. Doe wat Hij je heeft opgedragen om voor Hem te doen. Als het is evangeliseren, evangeliseer. Wat het ook is. Doe het en stap in de bediening. Wees niet langer ongehoorzaam. Doe wat de Heere je heeft bevolen om te doen in Jezus' naam. Amen. God zegen.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Malas op prijs. Dus heb je check kost, Mara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day. Je no jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na a new merk toch? En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van ver ver. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
4: Radio naar Shalom. Met begunu unok prefoor poor en dape. No sana a probleem.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: En helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
2: Let the fire fall, oh Lord.
3: World Revival Fire Conference. De afdissels van gemeentheid Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

cosa. Si te perdonó, olvida tu pasado y mira hacia el frente.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Dit is het programma Zorg met een Stem door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6 uur tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machte zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Ik hoop dat u tot nu toe een fijne zondag heeft gehad. En het is weer tijd voor het programma Zorg met de Stem door de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. Mijn naam is Linda Rozenblad-Seiras, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Het onderwerp van vandaag is determinanten van gezondheid. Als we kijken naar de gezondheid, dan zien we dat de gezondheid door een groot aantal aan factoren wordt beïnvloed. Enerzijds zijn deze factoren gebonden aan een individu en anderzijds aan de omgeving en het zorgsysteem. Dat hebben we in de vorige uitzending ook aangehaald. Maar hoe beter we in beeld hebben welke factoren onze gezondheid beïnvloeden, hoe effectiever we beleid en zorg kunnen inzetten om ziekten te voorkomen en gezondheid te bevorderen. De factoren die ongezondheid beïnvloeden worden ook wel determinanten genoemd. Het gaat daarbij om risicofactoren, maar daarnaast ook om factoren die de gezondheid bevorderen. De wetenschap heeft een lange lijst van determinanten voor de gezondheid opgeleverd. Sommige daarvan zijn moeilijk beïnvloedbaar en andere makkelijker. Dat zult u zelf ook hebben ervaren in uw eigen leven. Hè? Welke twee determinanten onderscheidt men? De endogene en de

Ek so gene, beetje moeilijke woorden, maar ze worden zo meteen verder verklaard. De endogene determinanten liggen besloten in het lichaam van een individu. Dus dat wil zeggen, in het lichaam zelf, ze zijn endogeen, van binnenuit. De kwetsbaarheid voor bepaalde aandoeningen is erfelijk. En dus dat wil zeggen, het zit al in jouw systeem, hè? Het is van binnenuit. En andere endogene determinanten van gezondheid verwerft iemand of krijgt iemand tijdens het leven, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hoge glucose, hoge cholesterolwaarden. Ja? Dus er is wel een erfelijke factor aanwezig. En op latere leeftijd kan het bijvoorbeeld zijn door onder andere een ongezonde leefstijl, dat deze aandoeningen optreden op latere leeftijd. Daarnaast hebben we de exogene determinanten of de factoren die liggen buiten het lichaam. Bijvoorbeeld het gedrag, de leefstijl en invloeden uit de sociale en fysieke omgeving. Vandaar dat we dus gezegd hebben dat sommige moeilijk beïnvloedbaar zijn. Sommige van die factoren die onze gezondheid beïnvloeden en andere ook makkelijker. U begrijpt, hè? De endogenen die zijn vaak moeilijker, want die zijn van binnenuit. Niet dat het helemaal niet kan, hoor, maar dat gaat soms iets moeilijker. Maar de exogenen die van buitenaf, ja, buiten het lichaam liggen, die kunnen we wel volledig beïnvloeden en onder controle houden. Bijvoorbeeld het gedrag. Als je weet dat je veel alcohol gebruikt of een kettingroker bent, dat u dat achterwege gaat laten, ja, om een gezond leven te leiden. Of als u overmatig junkfood eet, enzovoorts, enzovoorts, dan gaat u dat achterwege laten. Dus die exogene factoren nogmaals, die zijn te beïnvloeden van buitenaf. Daar kunnen de mensen dus zelf, ja, de regie over hebben. De verantwoordelijkheid daarover nemen. Goed. Nu, dan gaan we even nu de factoren die de gezondheid beïnvloeden bespreken. De persoonsgebonden determinanten. Ja, dus deze kunnen genetisch dus aangeboren zijn. Of ze kunnen ook in de loop van het leven, hoor, verworven zijn. Ik haalde het al aan. Bloeddruk, bijvoorbeeld een bloeddrukverhoging. En lichaamsgewicht. Ten tweede, de leefstijlfactoren. Roken en alcohol, gebruik van voeding, ontspanning en drugsgebruik. Een gezonde of een ongezonde leefstijl wordt gevormd door het samenspel van de verschillende gedragingen. Leefstijl is voornamelijk een kwestie van gedrag. Wat doe je nu, toch, om een gezonde leefstijl op na te houden? Je gedrag gaat dat voor een bepaald deel, of laten we zeggen voor een groot deel, hoor, bepalen. En gedrag is niets anders dan alle activiteiten die iemand uitvoert. Dus bijvoorbeeld als je zegt van oké, ik wil een gezonde leefstijl, ik voer als activiteit uit dat ik 3 keer in de week ga lopen bijvoorbeeld, dan is dat een hele goede zaak en dat komt jouw leefstijl helemaal ten goede. Dus jouw gedrag bepaalt in principe jouw leefstijl. Hoe beter of hoe sterker jij dat gedrag uitvoert en kan managen, kan controleren, kan monitoren, hoe beter jouw leefstijl eruit zal zien. Ten derde, de omgevingsfactoren. Dit zijn de factoren uit de fysieke en sociale omgeving die van buitenaf
op onze gezondheid inwerken of onze gezondheid helpen vormen. Ja, dus er zijn zoveel omgevingsfactoren. Als je om je heen kijkt, geluid, straling, luchtverontreiniging, wateroverlast, noemt u maar op, we kennen ze allemaal. Dus de sociale omgeving bestaat uit sociale contacten en netwerken in de familie, de school en dergelijke. Woon- en werkomgeving. Goed. U mag nu luisteren naar muziek. En nadien ben ik dan terug en zal verder vervolgen met de persoonsgebonden determinanten. Luistert u maar.

goed, ik hoop dat u genoten heeft van de muziek. En we gaan nu nog verder in op die persoonsgebonden determinanten, zoals ik aanhaalde. De genetische kwetsbaarheid voor ziekten. Dus ik haalde het al aan dat het genetisch is. Dat wil zeggen dat het vastgelegd is, dat het al bepaald is. Het geslacht, leeftijd en sociale economische status. Dus de bloeddruk, cholesterolwaarden, lichaamsgewicht, immuunsysteem en de persoonlijkheid. Zijn allemaal zaken die onder de persoonsgebonden determinanten bestaan. Ik zal nog ingaan op een toevoeging van, ik had het al aangehaald, de roken en overmatig gebruik. Ja, daarnaast nog de lichamelijke activiteit, de voeding, de stress, seksueel gedrag en een nachtrust. We weten het dat lichamelijke activiteit goed is voor een gezonde leefstijl. Daarnaast ook gezonde voeding. We weten dat gezonde voeding niet altijd even goedkoop is. Dat het moeilijk betaalbaar is. Maar we moeten er naar streven om toch die gezonde voeding te gebruiken. Liever bruin brood dan wit brood. En ik weet dat men gaat zeggen, ja, ik heb misschien makkelijk praten, want bruin brood kost duurder. Klopt, maar dan gaan we, al is het niet elke dag, 3 keer in de week, wel wat bruin brood nuttigen, in plaats van elke dag dat wit brood te gebruiken. En wat belangrijk ook is hoor, prioriteiten stellen. Geven we nu geld uit aan, ja, iedereen houdt van mooie dingen, maar geven we nou geld uit aan mooie dingen, extra? Of gaan we het toch dat geld investeren in die gezonde voeding? Ik denk dat dat hele belangrijke keuzes zijn die we moeten maken hoor. En prioriteiten stellen van wat willen we eigenlijk? Hoe lang willen we gezond blijven? Vandaag in de dag zien we dat gezondheid niet zo makkelijk is, hè? Om echt goed gezond te blijven leven. En ons gezondheidszorgsysteem valt op bepaalde zaken. Onze gezondheidszorg is nog niet op dat niveau waar het moet zijn. We weten dat er zoveel hiaten zijn, zoveel problemen die opgelost moeten worden. Dus wat moeten wij als individu doen om toch wel een gezond leven zo lang mogelijk te leiden? Dat is onder andere een gezonde leefstijl. En de zaken die ik daarnet heb aangehaald hoor, van roken absoluut vermijden, ook alcoholgebruik, drugs helemaal niet, ja. Stress reduceren, zoveel mogelijk. En een goede nachtrust, ontzettend belangrijk. Dan werken we enigszins aan een goede gezondheid. Dan zijn we op de goede weg bezig om onze gezondheid zo lang mogelijk goed intact te houden. En dat we niet zo gauw naar de arts moeten gaan omdat we ziek worden. We gaan wel voor de controles om te kijken hoe dat we preventief te werk gaan. Maar niet dat we ziek worden. Goed. En dan de fysieke omgevingsfactoren. De ventilatie, ontzettend belangrijk. We weten nu dat er warme dagen zijn. Zelfs tot hete dagen, om ze zo te noemen. Hoge temperaturen, hè. Ja. En we moeten ons daartegen ook beschermen. Maar ook blootstelling aan tabaksroken. Daarom zei ik hoor, van een roken absoluut vermijden. Want als je een passieve roker bent, dan word je ook ziek. Als je die tabaksrook continu moet inhaleren. Dat is ook niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Dus dat moet ook achterwege gelaten worden. Als je dat merkt, dan uit de ruimte gaan indien het mogelijk is. Of de persoon die naast jou zit en rookt, even erop attenderen van dat niet te doen. Laat de persoon naar buiten gaan of helemaal niet doen. Dat is beter. Milieuvervuiling. Ja, we weten het, hè. Je ziet vaak op bepaalde plekken
zoveel vuil gedip dat de omwoners en anderen die vaker van andere buurten komen, die vuil dumpen, toch? Met alle gevolgen van dien. Dus we vervuilen dat milieu en dat is de nadelen van de gezondheid, want dan krijg je ratten en noem maar op. En die kunnen heel veel ziekten, onder andere de ziekte van Weil, overbrengen op de mens. En dat is niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Dus laat dat achterwege.

0: Nou, een ander belangrijke factor is ook die geluidshinder. Ja, vaak hebben we last van harde muziek. Er wordt muziek continu gespeeld, soms uren. En dat is zeker ook niet bevorderlijk voor de gezondheid. We hebben rust nodig. Trouwens, er is ook een hinderwet. Je mag de andere personen niet hinderen met jouw geluid. Nou, dan een andere fysieke omgevingsfactor is ook de beschikbaarheid van gezonde en ongezonde voeding. Ik haalde het al aan. Niet zo makkelijk, maar toch wel uit te voeren in, ja, ik zal zeggen, in een bepaalde mate. Ja? Het kan een keertje dat je zegt van oké, vandaag eet ik een beetje ongezond. Dat mag wel voor een keertje, maar niet continu. Niet continu. Let u op dat u gezonde voeding gebruikt, waarbij er voldoende voedingsmiddelen aanwezig zijn met een zekere voedingswaarde. Dus voldoende eiwitten in de vorm van bonen enzovoorts. Ja, voldoende bladgroentes. We weten dat ze niet altijd even goedkoop zijn. Maar we kunnen keuzes maken. We kunnen kijken wat kunnen we zelf planten. En wat kan ik kopen. En waar geef ik de voorkeur aan. Dat is zeker belangrijk om die keuze te maken. Nou, dan wat ook erg belangrijk is vandaag in de dag hoor. De prijs. Welke prijs betalen we? We hebben het al gezien. En ik denk dat de overheid ook moet inkomen hoor. Om die gezonde voeding te promoten. Om te zeggen van oké, ik subsidieer bepaalde gezonde producten. Bijvoorbeeld, ik haal dat aan. Het bruinbrood dat we desnoods niet elke dag. Maar dat ze zeggen bijvoorbeeld elke derde week van de maand. Ik haal maar een voorbeeld aan hoor. Dat in die week bruinbrood goedkoper kost. Bijvoorbeeld, dat is het eerste aanzet. Kom de mensen tegemoet, overheid. Dan zult u zien dat mensen ook bereid zijn om echt gezond te leven. En op de long run komt die gezondheidszorg ook ten goede. Want dat betekent dat we preventief te werk gaan. Want we hebben heel veel te zeggen over die preventieve gezondheidszorg. Maar waar moet het beginnen? Wie controleert het? Wie houdt het in stand? Toch? Gezondheidszorg is nog steeds staatszorg. Dus de staat moet ook zorgen, moet ook de burgers tegemoet treden. En zeggen van oké, ik neem bepaalde subsidies in de hand. Er was al een mooie actie met melk bij de melkcentrale. Nou, ik denk dat het gecontinueerd moet worden. We hebben nu vakantie, dus ja. Doe maar een vakantieactiviteit waarbij de mensen in een bepaalde week ja, bepaalde producten goedkoper kunnen kopen die gezonder zijn dan de ongezonde producten. De marketing en reclame, dat is zeker ook belangrijk. We zien het ook dat er vaak reclame gemaakt wordt voor bepaalde producten die niet helemaal gezond zijn. En wie moet de controle daarop uitoefenen dan? De overheid als verantwoordelijke. Controlemechanismen inbouwen. Ongezonde producten niet meer laten importeren. Niet meer op de schappen laten plaatsen. Maar als er geen controle is, dan begrijpt u wat er gebeurt. En natuurlijk kijken mensen naar hun portemonnee. Hè, van ja, die ongezonde voeding, dat is vaker goedkoper. Ik kan beter uitkomen met mijn geld. Dus dan koop ik die. Maar overheid, u moet inkomen. De sociale omgevingsfactoren. Daar vallen dus de opvoedingsstijl eronder van de ouders. De relatie met ouders en kinderen. De sociale relaties. Ja, de groepsdruk. Dat weten we vooral bij jonge mensen. Dat ze vaker lijden onder groepsdruk. Ja, ze willen meedoen met bepaalde activiteiten. Zoals de anderen, anders zijn ze niet in. Nice boy. En good girl spelen. Dat is zeker ook van invloed op onze gezondheid. De sociale steun in gezin, de school en de buurt, zeker belangrijk. En ja, eenzaamheid en isolatie, dat wordt ook als omgevingsfactor aangehaald. En dat is zeker ook niet bevorderlijk voor de gezondheid. We zijn bij uitstek een sociale wezen als mens. We hebben anderen nodig. Soms voor de gezelligheid, maar soms ook om ons te helpen als we een probleem hebben. Als we vastzitten, als we niet meer uit iets kunnen komen uit de situatie. Dan hebben we wel anderen nodig om het te bespreken. Dus uit het voorgaande blijkt dat er veel verschillende determinanten van invloed zijn op onze gezondheid. En deze staan ook in relatie met elkaar. Ik ben aan het eind gekomen van deze uitzending. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras. Als u vragen heeft of u heeft een probleempje met uw recht als patiënt, u kunt ergens niet terecht, u zit vast, mag u ons bellen en we zullen kijken als we het kunnen oplossen waar mogelijk op 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ons appen of bellen. De Stichting Patiëntenplatform Suriname. U mag ook een mailtje voor ons sturen op patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Ik wens u een genoeglijke avond verder en tot de volgende keer. Goedenavond.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: Yeah. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naview.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Naskip. Naview.
3: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks aan doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zal ik even om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond. Het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masra Lobiwang Brangasa me Bariwang Gado Blessi. Ook to tapa de futide dorogena de fugado. Mi kancha abra a wortu a wani fugado abra diu. Leki arki mang arki uma ji fugado folk fugado brara nagasa. Lobiwang tide we ogoina wortu, mafosu goina wortu dan me begi. Hemelse Vader, met uw grantangi, dat je tek abra a controle, a leiding, a zeggenschap. Tek abra, Hemelse Vader, voor mi ede, gobit mi futu grong. No mi wani, no libis ma wani, ma u wani, Hemelse Vader. Tek abra volledig en volkomen. En grantangi dat a wortu, ego en ane kere ledig terug, of hij doe, sa u sene fudu, in Jezus Christus neem. Amen. Lobiwang Barangasa Awikidipsa dan wishi dat die a fundament voor a koninkrijk dan recht en gerechtigheid. Dat wantaki Lobiwang de wandi gado verkies voor bouw na a koninkrijk de moest handel volgens de leefregels ja die geld in die a koninkrijk en de moest handel eerlijk. Maar je begrijpt dat dit even lage standaard te a standaard Lobiwang die geld die ding. Ik kan tak de euro konanga a standaard dat die doordat de verlaging dat je begrijpt dat die dat je normaal libi volgens de leefregels ja die geld die ding en natuurlijk de normaal handel eerlijk. Ja toch want a taak die den tisi a verantwoordelijke abi naf bouw na a koninkrijk en je begrijpt dat die de moest mek zonen en dochters die gado. Maar nu, door een verlaagde standaard, dan de ik de eigen zonen en dochters. Ja toch, want alleen die Egina wederom geborene, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, a man fugado, a uma fugado. En dat is zorgo dat je, Lobiwang, a koninkrijk voor Christus, no de zichtbaar. Ja, a koninkrijk fugado, no de zichtbaar, no de merkbaar. Want je begrijpt dat je, te eigen om een koninkrijk, dan neem ik ook om, zeg maar, een roko die u de in staat voedoe, maar ook toe een libi die u moest libi. Vandaar dat die Lobiwang, de wan die gado verkies voor, zeg maar, roko in een koninkrijk, ja, in een vijfvoudige bediening, voet dat en zo, de wan die functioneert in een vijfvoudige bediening, den moest abba gezindheid voor een geest, want je begrijpt dat ik de nabagezindheid voor Achees de normaal handel rechtvaardig. Ja, de normaal handel eerlijk. Want je begrijpt dat ik kan de in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken.

di gado kari nanga de uma igantaki ne accepter abo skopu disi akondo dati de roko nanga a verlaagde standaard. Ja, de hanteer a verlaagde standaard dat wantaki a leri di deji egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger ja, a man a uma fugado terwijl lebiwang je begrijpt taki a santae in de plaatsvervanger voor Jezus Christus tapagron tapu. Dat want taki dem gehoorzaam a santae. En heeft de gehoorzaam a santae, dat alleri di doji, di wochizi, ook toe is o sorgu tak we gehoorzaam a santae. Dus alleri di umuschizi, wie di de wederom, die de opnieuw geboren, moest go te nanga gehoorzaamheid na a santae, die de a plaatsvervanger voor Jezus Christus tapagron tapu. Maar door een verlaagde standaard, dat alleen je egotenanga gehoorzaamheid na een voorganger. En dat zorgt lebiwang dat die denomang handel eerlijk, ja, en denomang libi eigenlijk lekvafiti. En another duivel schuld. Dus if de man anga de umafugado nomade in staat voor dwaroko en voor libi lekvafiti. Another duivel schuld, ja, akong, doordat hij de libiskin fasi. En doordat hij verlaagde standaard, dan de handel naar een denkwijze voor aflees. Of door een denkwijze voor aflees. Lubiwang, tide, wie ook in een woord toe, want je begrijpt dat hij Jezus Christus, leki a eerstgeborene uit dede, die furu, brada angasa, Jezus Christus, leki a mamti fugaro. Die akong lebiwang tabagrond tapu voor sticht en grondvest a koninkrijk naar recht en gerechtigheid. Jube abi lebiwang sma na in dienst voor een pa. En je begrijpt lebiwang taki de sma die zie den awanif den bij de basi abrading. De be kisa taak, de be abba verantwoord toe, maar de nobel libi overin komt zich awanif ugado. En je begrijpt taki awani fuding bij de basi abrading. Sadebe taki, sadebe wani, adat be gebeur. En den obe gehoorzaam gado. Dus je begrijpt taki, Jezus Christus die akong, dat koste wat kost, abem worden uitgeschakeld. Ja toch, want die de man, die bij de indienst, voor een pa, abem tja verwarring kong. En je begrijpt taki, ding, be wantan libi, ik kan taki onrechtvaardig, de bewantalibi, lubiwang oneerlijk. En je begrijpt taki tegenhandel onrechtvaardig, oneerlijk. Dat want taki koste wat kost, you osuku voor behou, a positie voor you. En je begrijpt lubiwang, de leveren over voor adede, manotaina dede, a opobaka, en a libi futego. En boomfuru de getuige dat Jezus Christus e libi. Want doordat hij een libi, wie een libi. En hoe de getuige lebiwang voor sang adu, je uno. Je kan getuigen, mi kan getuigen. Dat want dat je een plan voor gado door een man ting Jezus Christus. Even behangen af lebiwang voor, ik kan dat je de onrechtvaardige pachters. Dan uno bo, tisa machti fuko libi lekip chi voor gado. Uno bo kisa recht voor ko libelek zonen en dochters fugado. Want if abe dona de mandati, dan a plan fugado doro emam ching Jezus Christus nobego doro. Lubiwang tide wo begin lezi moto uit Matthäus 21. Want Jezus Christus jiwan gelijkenis. Ja, abra de onrechtvaardige pachters. En dat wo lezi moto uit Matthäus 21. We beginnen naar vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenlands. Jezus Christus, Heere Jezus Christus, lubiwang, is die een gelijkenis die zie. En je begrijpt dat je de sma die, ik kan dat woord toe bij de bestem die, de besabi,
dat Jezus Christus be abeng

0: lobbywang, overding of tegending. Wegomoro fara lobbywang, vers 34. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar de pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven nog meer dan eerst en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij griepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Lobiwang tisofara, wishi a gelijkenis die Jezus Christus beji, abarading onrechtvaardige pachters. En Jezus Christus be abing tegen de man die bij de in dienst voor een pa. Want je begrijpt dat hij a wijngaard verhuur na ding. Nanga bedoeling taki te aten doro de draag de vruchtu abra. Maar we zien ja taki lobiwang di aten doro de aheerdershuizes sin de slaven voor engo. En de man lobiwang di bemus draag de vruchtu abra begin mesandel den slaven trawang ja den chiri. Als er nu een tweede groep go, moro voor de eerste groep. Azelfde wijze, Lebiwang, den behandel de slaven. En ten laatste, atak mo zijn misoon. Ja, misoon door ons zie. Ja, toch, tedensi asoon, dat de rekening. Tedensi asoon, dat de aple speki. Want asoon na ena erfgenaam. Maar die demansi asoon, a erfgenaam, dat de ma overleg na makandra. Dat de ma tak koetjering. Ja, toetjering, dan. A erfenis voor een ekona uno. Ja, a jari ekon def uno. Lobiwang na sodema handel. En je begrijpt dat je te u e handel oneerlijk, onrechtvaardig. Dan itisis revi, da herstel kan vind prezi. Maar te u e drukke door en je eigenlijk no an bekeer. Je kiezen voor futan handel oneerlijk, onrechtvaardig. Dat je begrijpt dat je. Dan iedereen staat ja voor schakel een erfgenaam uit. Ja toch, want je begrijpt dat je bijjai tek je, hebzucht tek je, een wijngaard aan of je, maar door bijjai, door hebzucht, dan ik tek eigenlijk naar je. En je begrijpt dat je abi bribi wang, ja toch, de takabra claimen. Ja toch, wat klima sani, wat klima jari, wat klima osso. Dat want dat je lebiwang, de bribiwang die si, je begrijpt dat zo lezi, asani, nafwang, suma die verhuren die denk, zeg maar, wat osso, ja wat jari, dan ook dat je suku, fu teka jari, fu abba jari, dat want dat anatrobi, eva eigenaar moest dede, ja, Fudenka Abadjari. Dus begrijp en verstaan, Lebiwang, de onrechtvaardige pachters, na zo de ben gedraagding, na zo de ben handel, want de tjede slaven voor a heer des huizes, de mensandel trouwen, en ten laatste, dat is tak jong, die is na erfgenaam. Dat want tak toetjira disi, dan Adjari ekondef uno. Ja, dan, un abin voor het zeggen, Lebiwang, na zo de man die handel. Maar dat Jezus Christus in actie lebiwang den sma die ben de dape den disciple voor een dat hij sang op sa nanga den onrechtvaardige pachters. Ja toch, zo op sa nga den doordat de handel oneerlijk, onrechtvaardig. Ja zo, we lezen lebiwang motto uit Matthäus 21, Koluku Amde, vers 40. Wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met de pachters doen? Jezus zei actie. Dat in Jipikitaki, zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Dat wantaki lebiwang eftide Christus ji na a gemeente, apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Dat wantaki jum begrijp en verstaan taki a bediening na tisu tising, a genadegave na tisu tising. En im dwaroko en de sma die aanvaardt Jezus Christus, dem gro go na een toe. En te de gro go na een toe, dat de oma libi, lobi wang in de bestemming, lik zonen en dochters fugado. Maar nu, je begrijpt dat de man, dan de oma die kisa taak, die functioneer, lobi wang in afeenvoudige bediening, de verlaga standaard. Dan nu dat de jiwa leri, die ego ten nga gehoorzaamheid na a voorganger. En zo fasie dat hij met de eigen zonen en dochters, en je begrijpt dat hij zonen en dochters fugado die niet accepteert, ja toch, want hij met zonen en dochters fugado, en die niet accepteert zonen en dochters fugado, want door een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat hij eigen om zonen en dochters voor de man aan de oma fugado, die kisa taak die abba verantwoord toe, de dienstknechten en dienstmaagden. Vers 43, Jezus Christus takkie, daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Dus dat want taki, lobiwang, alleri die u moest chisi, moest zorgen taki, we kon de geestelijk volwassen. En te u de geestelijk volwassen, dat want taki, dat u dit apa presi, voor gehoorzaam gadoleki pa. U dit apa presi voor du sa gado taki en voor libilek van gado wani, want we zijn geestelijk volwassen. Maar nou, je begrijpt taki, alleri die eji, ego tenanga zonen en dochters voor de man en de oma voor gado, voor a voorganger, waardoor je begrijpt taki, te eigen om zonen en dochters voor gado, dan de man en de oma voor gado, de no de feni. Zijnde, omdat de handel oneerlijk, de handel onrechtvaardig. Want a taak die den tisi, a verantwoordelijk die den abi, an of meki eigen zonen en dochters. Want a leri die eji, ego tenanga gehoorzaamheid na a man, a uma fugado. En je begrijpt dat je voor taakhandel oneerlijk, ja toch voor taakhandel onrechtvaardig, dan de verwijs, lobby wang, you gonna Hebreeën 13, vers 17, ja toch pe etaki abra dat hij u gehoorzaam, je voorganger, want de moest waken abra asiel voor jou, de moest je verantwoord toe naar gado. Dus dat tekst dat hij de gebruik voor mij de eigen zonen en dochters en voor hori, lobby wang, Ibriwang onder controle naar een zogenaamde coveringsleer. Dat want taki lebiwang de dienstknechten en dienstmaagden, apostelen, profeten, zowel bisschoppen, den in gebruik handelingen, Hebreeën 13 vers 17, voor met de eigen zonen en dochters. En door een zogenaamde coveringsleer, ja toch want imusu, i de verplicht voor abwang geestelijke vader, wan geestelijke moeder, ja, wan mentor, wan covering, wan de verwijs je naar Hebreeën 13 vers 17. Dat wan taki lobi wan asref fasi van de onrechtvaardige pachters behandel, na asref fasi lobi wan de dienstknechten en dienstmaagden die tisa koninkrijk voor beheer en taten doro draag de vrok to abra asref fasi de handel. Ja toch, want de man die bij de indienst voor gado toen, de behandel onrechtvaardig toch, oneerlijk. want de nobe draag de vrok toe abra. Dan, je begrijpt dat je, hoe de wederom, hoe de opnieuw geboren, weet je zie de verschillende genadegaven, de verschillende bediening, en weet je ook toe a gezindheid voor a geest. Ja, a vrucht voor a geest. Voor kan handel eerlijk, voor kan handel rechtvaardig. Maar nu, de verlagen standaard, dan nu dat je tek de gaven aan de bediening. Maar je begrijpt dat het tradeel die je hoort bij, lebi wan in een pakket, de potawan zee, dat je normaal handel eerlijk, de normaal handel rechtvaardig. Dus nu te eigen om zonen en dochters, lebi wan, dat je begrijpt dat dat in een jere ding. Eigenlijk dat we vormen van eenheid, ja toch, voor koop tegen, lebi wan, als maar dit jaar abo skopu. Wel sapti de, lebi wan, door abribi in Jezus Christus, wie allemaal de zonen, zo je wel zonen en dochters voor wie je geboren uit Gado door Eje. Dus if you know een apostel, profeet, ja, evangelist, herder, leraar, if je geboren uit Gado door Eje, you know een zoon, you know een dochter voor Gado. Maar je begrijpt dat te hoeveel lager standaard dan unomali bilek zonen en dochters. En unoma gehoorzaam Gado leki pa. Ja, toch, want te a standaard verlaag. Dan ego moro om awani fu gado di de appa, ma ego no om awani fu, zeg maar, a apostel, a profeet, ja, di de in a positie fu appa. En dat is zorgo lo biwang, taki de handel oneerlijk, onrechtvaardig, want je begrijpt taki u geboren uit gado doro eje, en tisa leri fu ko de geestelijk volwassen, want sap gado leki pa, en gehoorzaam gado leki pa. Want Jezus Christus lijkt aan eerstgeborene uit dede, die furu brada angasa, lobiwan, a komsu in, na tapa grond tapu, na fu tisa machti, fu libileki pchi fugado, fu kisa recht, fu kolibilek zonen en dochters fugado, mano de man angade uma fugado, a wanif ding, de basi abrading, dat de verlaga standaard, want a leri di deji, ego tenanga, gehoorzaamheid na a voorganger, en dat is zo goed dat je met de eigen zonen en dochters. En je begrijpt dat je alleen dat je oudtang. Maar je die kon verstaan awani fugado. Na je ja, moest bekeer. Maar even kiezen voor futang handel oneerlijk, onrechtvaardig. Dan begrijpt dat je in het doos maar sani, je doet je schrijven. Ja toch, want je no sabi, je no sabi. Want je begrijpt dat je na alleri die tjisi toch. Ja toch, de geestelijke vader en geestelijke moeder. Na sadel leri u. Na dat die abi en na dat je tjago morofara. Maar je begrijpt lobi wang. Aboskopu di me tja. Mino leren fu wansma. Mino kisen fu wansma. Maar na doro openbaring fu asanta ye. En fu geboren uit gado doro eye. Dat wan taki umlibi doro openbaring. Ja, fu asanta ye. En if you lebi wan lekwa man lekwa uma fugado no everstang ja bepaalde sani dat je begrijpt dat ten doro fu beji gado fu make you bekend sande awani fu eng maar je begrijpt dat te handel oneerlijk onrechtvaardig en in wan bekeer dat wan taki lebi wan je doet alles aan sande in je vermogen eigenlijk fu schakel asma uit die echari award toe. Maar begrijp en verstand dat je een koninkrijk die we dina in een fundament naar recht en gerechtigheid. Maar door een verlaagde standaard, dat je een fundament naar wonderen en tekenen, profiteren, boze geesten uitdrijven. Wel, hoe kan dit in staat voldoen zijn dat je, maar even een gezindheid voor een geest, een handel eerlijk, een handel rechtvaardig. En we zien dat door alleri lebiwang in plaats den jou alleri fukolibile kwan zoon, fukolibile kwan dochter fugado, alleri die den jou egotenanga zonen en dochters voor een man, voor een oma fugado, voor een voorganger, tot daar en niet verder. Dus begrijp en verstaan lebiwang, jou ap jou wani, maar awani fiu no kan de basi abra jou, anatrobi if you na bischop, apostel, profeet, if I want if you de basi abra you, je handelt oneerlijk, onrechtvaardig en je begrijpt dat dan in de buiten awani fukado dat je in een positie voor een tegenstander, want je begrijpt dat de ego om awani fukado daarna trobi zo bedienen je abi zo zelf voor de na je tapo je om gehoorzaam gado en na enige fasie voor elkaar gehoorzaam gado leki dienstknechten en dienstmaagden leki rokoman roko uma in dienst fukado na doro eje lebiwang. Dus je begrijpt dat je Heer Jezus Christus, ataki a koninkrijk, Lubiwang, zal weggenomen worden. Daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk God van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Dat want taki de man aan de umafugado die functioneert in een vijfvoudige bediening, Lubiwang, ding, no de wa in staat voor de aroko, maar do de ook in staat voor handel rechtvaardig. Want te aten doro, te de frok to kolepi, dat hem draagt de frok to abra. En if de draagt de frok to abra, dat want taki sang ipsa verder dan de frok to die den draagt abra, ano den saak. Ja toch, want te draagt abra, dat want taki na a heer des huizes, na gado e bepaal, morofara, sang ei du nanga de fruktu di u drag over di ing. Maar nu door a zogenaamde conference leer, dat je ne drag niks over en dat je begrijpt dat tap zo'n fasie de app controle abra alles en iedereen en te a volledige waarheid te kon dat je zie a opstelling a gedrag voor de dienstknechten en dienstmaagden. Je zie a vasva ding stel de schrift op dat al die tijd deno handel eerlijk. Deno libi rechtvaardig. Want a taak die tjisi, a verantwoord die abi, you no kan do say wani. You no kan libi say wani. You de in dienst. You no want dienst knech. You no kan do say wani. You no kan libi say wani. We shi tak Jezus Christus libi wa in a posisi fu wa son fu gado ook to ano do sa wani. Ano libi lek fa wani. En één kong, Lubiwang, voor Juno, a recht voor zonen en dochters Fugado. Dus wie zie, Lubiwang, hoe de zonen en dochters Fugado, uno kan doen zo wani, uno kan libi zo wilik voor wani. En te as Santa je tek abra in uno, toko in a positie, fuko libi lek zonen en dochters Fugado, da los to de wo abi, naf dusa gado taki. Want as Santa je, Lubiwang, hij stel u in staat voor de aroko en voor libi alibi. En zo na voor gado, al los toe voor den, naf du sa gado taki en libi lek van gado wani. Ja toch, zonen en dochters voor de ma voor gado, voor de oma voor gado, wees je tak al los toe die de abi, naf du sang a geestelijke vader wani, sa a geestelijke moeder taki. En je begrijpt taki, alibi voor den, eji Lubiwang, de geestelijke vader en geestelijke moeder eer. Wel, zonen en dochters voor gado, na gado e tisa eer, doro alibi voeding, want alos to voeding, naf dusa gado taki. Dus begrijp en verstaan, Lubiwang, a zogenaamde conference leer die er worden toegepast, en zorgu taki, den man anga de uma voor gado, e handel, leki de onrechtvaardige pachters, want de man is nog bij draag niks over. De man is behoor alles en alles onder controle. Dus even op een keer, Lubiwang, je begrijpt dat hij dat Udena positie voor de onrechtvaardige pachters. Want de une draag niks over. Dat want dat hij de zonen en dochters Fugado. Door Aleri, we hoorden onmondig. En door Aleri, une accepteerden. En je begrijpt dat Teu Sabi Aleri. A zogenaamde conference leer, a leer die ego te nanga gehoorzaamheid na amang a umafgado, dat no sap no antrasani. Dan me begrijpt dat dan ide in staat ja, of ide bereid, voor verdedig a leer die dat die. Ja toch, nanga alasan die de in die vermogen. Maar sap taki, if je verdedig a leer die dat die, je handel oneerlijk, onrechtvaardig. Eigenlijk, je ko op, lobiwang, ik kan taki, die a onrecht. Je ko op, die ongerechtigheid. Dus begrijp en verstaan die dat de geestelijke vader en moeder de moest bekeer, de geestelijke zonen en dochters moest bekeren, want attack lebiwang die den chisi die de abi na sorgutaki we gro go na Jezus Christus toe, pewe libilek ipchi fugado, pewe libilek zonen en dochters fugado, maar je begrijpt dat door een verlaagde standaard dan alleri die eji is sorgutak de mik de eigen zonen en dochters en dat is sorgu lebiwang dat die a koninkrijk voor Christus nog niet zichtbaar. Zijn niet zichtbaar naar de koninkrijkjes voor de man en de oma voor God, de geestelijke vader en moeder. En je begrijpt dat hij natuurlijk even door dat ding dat alleen het dan zo, want door alleen dat hebben ze alles en iedereen onder controle, dat kunnen ze maken en breken. En natuurlijk de zonen en dochters voor God die nog accepteren. Want de zonen en dochters van God niet gehoorzaam aan dienst krijgt, want dienst mag. De zonen en dochters van God is gehoorzaam God. En de netaki in favor voor een man of voor een oma van God of voor een voorganger, de taki in favor voor God, want God de appa. Ja, door Jezus Christus. God bless you, Lobiwang. Me bar you odi en ik de vrij voor reageer. Aan nummer na 86-21-17-2. Het is wel easy. 86, 21, 17, 2. God bless you, God love you en we love you ook toe. Amen en amen.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een

0: en helaas daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, blijf draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.